Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaad donaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonatie meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Stem Eccles All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Naar Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Mede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Mede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

lichtjes tinten. Liep snoep en cadeautjes voorbij. De jochies

Ons kind moest studeren, dag aan dag. Het is een vesselke dat niet meer zwemmen mag. Met tv en mijn hi-fi-apparatuur, dat ik me zou vervelen op de lange duur. De auto en douchegrief op krediet, dat wordt een kortstondig liefdelied. Aan de advocaten is het geval toevertrouwd. We waren nogthans ooit zo gelukkig getrouwd.

keer maakt me angstig en moe. Waar gaan al de mensen in feite naartoe? Op cruise met de club Mediterranee. Ik ga nog liefst gaan kaarten in mijn stamcafé. Of een

mischer aan mijn afwasmachine. Is het leven al niet lastig genoeg misschien? Ik moest schuren en schrobben, mijn keuken en mijn salon. En wanneer speel je nog een keer op uw accordeon? Het feest door de discobar verpast en hij binnen tot harmonieorkest. Parkingmeters en eenrichtingsverkeer. Waar is mijn straatje van weleer?

dronken supporters in het stadion. En niemand die nog weet hoe dat een oorlog begon. Ik hoor van ziekte en van hongersnood. En onze boter- en tarwebergen zijn zo groot. Ik hoor dat oerwoud wordt gerooid. Schoon en goed nieuws hoor je zelden of nooit. Lange rivieren vol met dode vis. Zeg maar ons volk dat er wel wat is. Beton en asfalt over berg en dal is de mens dat geen

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ont naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

als een wilde mosk, vleenend trouw het bosk. Safje lik me jood, ik hangel zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar skaat. En als ik tink kon die, fluit ik wild, ik vlug.

dit is mijn voicemail. Ik ben even de waan mooi hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een berichtje even te litten naar de toon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is Muziek bij de Koffie op Radio Spannenburg.
1: De muziek van Muziek bij de Koffie werd je wordt opdrogen aan onze radiocollega Melle van der Goor, die op 20 augustus 2026 is over.

0: Dit is Radio Spannenburg.
1: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Javis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

in de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, een applaus. Ja,
1: een hele goeie mee. Welkom bij...
0: Kermissen.
1: En wat zo, joh?
0: Oh, een kermissen hebben we letter.
1: Oké, okay. Dan... Nee, ik heb er wel de goeie, ja? Ik heb mezelf wel. Dan ben je een beetje hudder van. Een goeie mee, jouw hark in je oerkoer. Mooie aaltje. Ik kan mijn goede jaren, dus...
0: Hallo,
1: Gaat hij wat mis, Jere?
0: Er is even iets mis. Hallo? Ja, nou, Jere, ik ben zelf wel op tijd. Bijzonder.
1: Ja, dus zullen we dat zo meteen even oplossen.
0: Ja, dat zullen we direct even oplossen. Ik heb mezelf vijftal letteren steeds in handen. Dat ging heel nu. Maar we zullen dat direct even oplossen. Jazeker. Hey, dit weer de Maestro en de European Pop Orchestra. En mijn Roy Verbeek Dance Night Away. Nou, dat past wel bij dit oerke oer. Op 39 augustus alweer. Augustus is ik alweer haast ouder om. En dit oerke oer, daar hebben we bij Johannes... Nee, Johannes komt straks, want het moet eerst even regelen hier met die koptelefoons. Johannes, hartstikke bedankt. De stodebeest, Johannes de Vries, die het doet een marathon gehoord. Want die doet je nou ik nog wel sport tot 4 uur. Dat ik heb een fut maar een koek, maar gebak onder de neus koot. Zo, dan had het misschien wel vol.
1: Ja, had het ja, vol. Ja, ik hou wel vol, ja.
0: Ja, nou, dat, nou ben we het daar gelijk beide.
1: Ja.
0: Nou, dus. En wat krijgen we deze 2 oerkes nou van alles? Ze noemen dan een beetje mooi een klassieke touch. Maar net alles, ja. Maar ik hou wel heel erg van muziek. Maar wat een orkest erachter. Nou, we krijgen een harmonie of fanfare. We beginnen ik luisteren naar een cd. Die het ooit is opgenomen is van Concordia en Mezzo. The Phantom of the Opera. Dat is een mooi skoftlien. Maar die heb ik wel even ontdekt. En er komt... een paar stukjes voor. Onder andere mooi. Bijvoorbeeld Muriel Aperlo. Die speelt even een solootje. Nou, en in 2e oerke om 11:30. Dan liet ik even een kwartiertje van die CD. Dat de Phantom of the Opera. Nou, dat is een kwartiertje. Nou, dat vond ik zo mooi. Ik denk dat kunnen we wel even jaren dan. Toch? Johannes?
1: Ja, wel. Ja,
0: dan kunnen wij dan even een bakje thee pakken.
1: Ja, of wat oors.
0: Of wat oors.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, ze luisteren maar mooi. Er komt allerlei mooie muziek bij. En ik heb ze nou een verhaaltje. Nou, dus een korte fabel of even een beetje spreukje of zo ertussen terug. Dat leek me wel aardig. Nou, dus we hebben het oors dan steeds te hebben over de muziek op zich. Maar dat is ik leuk natuurlijk. Maar we doen eerst even, want Frederik moest mij jaren. Ja, dat komt... Ik van mama praat wat erg. Hey Johannes, die meid zit toch bij een koor?
1: Ja, klopt. Bij de Bacchus de Centicoor.
0: Nou,
1: ja.
0: Nou, is dat een leuk koor?
1: Dat is een hele leuke koor. Dus, en mijn hoort doet de PR van een Centicoor. Dus,
0: aha.
1: Ja.
0: Dus als we een optreden willen, dan moeten we hem vragen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, en toen dacht ik, want ik weet zeker dat er wel een paar luisteraars binnen die het horen van Shanties.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dus dan doen we even als start, of als 2e verske, even een verske van de Celtic Thunder, The Wellerman. En dat gaat over, over de vroegere walvisvangst. Hè. Maar, ja, dat wie ooit normaal zei, maar ja, nou net meer, maar de skip die ze in het werk hebben, dat wordt... Dat is net normaal meer. Nou, zo vol had ze dat dan maar hel in. Dan visken ze de zeeën leeg. En vroeger weer dat eigenlijk vrij normaal. De Wellerman. En dat lid we even speciaal jaren voor de Lustaars. Maar liefde voor de Shanty-muziek.

0: Wow, wow, wow. Nou, dat ging alle keer goed, Johannes, hè?
1: Ja, Johannes, zeker.
0: Johannes is nog steeds aan het knutselen hier, hè? Crisiscentrum.
1: Ja, gaat alles wel goed, dus...
0: Gaat alles wel goed.
1: Ja.
0: Ah man, ik zou helemaal in de stress eruit zien. Die knopjes net werken, dat alles net. Nou, ik vind het maar knap. Nou, we krijgen nu 2 nummers. Eerst Freek Bartels, Laat je droom bestaan. Hij had spelen in de musical Jozef. Dit versje komt later nog eens waarom in het Engels. In 2e oren. En het gaat erom, ga voor je droom. Maar die droom, die moet ik bij die pasje. He, soms dan heb je een droom. Heb ik kost aan, dacht ik, dat is krek wat van me. En dan kon je de gaande waar je toch achter dat het toch net is. En dan ga je van wat oors. Een pasje het aan. Maar ga je voor een droom. Nou, en daarna komt Perpetuum Jazz Isle. En die zongen zelf hun instrumenten door zichzelf. Ik, dus zonder instrumenten, zeg maar. Helemaal vocaal. Don't Stop Me Now van Queen. Nou, don't stop us, Johannes. We go.

0: Nou, hij doet het weer. Even een appje naar, naar Erik. En tover, tover, het werkt al weer, Jere.
1: Ja, klopt.
0: Geweldig, dankjewel Erik. Nou, ik heb even direct een naaimuziekje. En dat is een beetje klassiek van Maurits.

ik weet net hoe het nog gaat. En dan nooit over Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. Want dat kan soms zo wezen, hè, dat het allemaal net lekker gaat. Sylveske gaat eigenlijk ooit iets heel anders, maar ik vond de titel er wel mij passie. Maar we beginnen met André Rieu, Lara's team en mijn verhaaltje.

Het echtpaar Roest van Remmerswaal. Heel treurig. Het echtpaar Roest van Remmerswaal drinkt zelden koffie in de zaal. Betaalt nooit mee aan een cadeau en vindt het eten maar zo-zo. De kamers krap, de douche te klein. De tuin niet mooi, de lift niet fijn. Het personeel te bij de hand. En, ach, ze vinden iemand vreselijk irritant. Het echtpaar Roest van Remmerswaal vindt het heel treurig allemaal. Het heeft toch zo zijn best gedaan. Zij huisvrouw, hij een saaie baan, maar met een degelijk pensioen, hè. Straks wordt het beter, dacht ik toen. Een mooie flat met een balkon en 's winters naar de Spaanse zon. Het echtpaar Roest van Remmerswaal heeft last van bijna elke kwaal. De neus te nat, de keel te droog, een lopend oor, een tranend oog. Een krom gegroeide grote teen, een zwakke maag, een zwaaiend been. Een scheve heup, een zere knie en ook nog glutenallergie. Het echtpaar Roest van Remmerswaal, zij grijs gekruld, hij bijna kaal. Zij slechter been en hij bijziend, vindt dat het beter had verdiend. Neem nu hun dochter Isabel. Ze stuurt met kerst een kaart, dat wel. Maar op visite komen? Nee, dat vindt ze niet zo'n goed idee. Het echtpaar Roest van Remmerswaal drinkt zelden koffie in de zaal en is met niemand echt bevriend. Waar heeft het dat nu aan verdiend?

Nou, net zo best, hè? Als je zo eindig je mutten. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben wat, maar altijd klagen. En dan is het voor de band net zo leuk om op visite te komen, hè? Het valt net mooi altijd. De Mike Soucet zei, harde flirten maar wat in. En ja, soms is het nothing rhymed. Het wordt soms is het even vervelend, allegaar. Gilbert O'Sullivan.

0: Nou, daar beginnen we weer. Nothing rhymed. En dan gaan we even naar iets heel oosta. Ja, zeker. We gaan even naar... Straks even naar Concordia Balk. Die hebben iets opgenomen. 10 en 12 juni, Jotje, 93 in het Treemter in Balk. Daar zijn we een mooi skofkelien. Mooi Concordia. En dan heb ik even iets uitzocht. De Cornet Caprice van James Curnow. En dat is een heel vrolijk nummer. Ik dacht, dat kennen we wel even erbij. Want Gerrit Heringa stond het toen voor, destijds. En dat komt nooit een stukje van uit Petticoat. Musical, Petticoat. En ik dacht, dat is wel lekker fleurig om voor ouw. Dus, we doen eerst Petticoat. En dan komt Concordia even langs.
1: Dag mooie, leuke, lieve mensen. Straks kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van Wie wil er mijn marmotje zien? Maar wij gaan nu naar Studio Irene voor een rechtstreekse uitzending van Op 45 Toeren. Gepresenteerd door Ruud de Wolf.
2: Goedenavond, welkom. We hebben een chocomelprogramma vanavond. En het eerste optreden is al meteen heel speciaal. We zijn heel...

0: Ja.
1: Lieve mensen.
0: Nou ja, ik heb nog heel iets gedichtje voordat we beginnen, maar het hele vrolijke nummer dat direct komt van Concordia. Het hobbelpaardje. Maar paardje moet een thee. Het hobbelpaardje. Een paar mensen. Liefde, vreugde of verdriet. Wat op je weg komt, weet je niet. Dus kijk maar niet zo ver vooruit. Het heeft geen nut. Je ziet geen fluit.

0: Zo, nou dat weer mooi van Concordia. Hè? Van al heel lang geleden, maar ze zijn er nog steeds. Oh, ik lees de krek ik op de site van Concordia, dat is weer helemaal grappig. Ze zijn ooit eens begonnen, maar ik het even heel snel opziekje. Waar heet het? Ik zie geschiedenis, een hele leuke site. Er staat, de christelijke muziekvereniging Concordia Balk is op 19 april 1894 opgericht. De leden van de vereniging waren merendeels, nou dan staat heel gek, arme drommels. Zo staat vermeld in een verslag van de secretaris bij het 30-jarig jubileum. Nou, dat is toch wat. Met giften van een aantal prominenten, waaronder de burgemeester van gemeente Gaasterland, Jonkheer Verswinderen, kon overgegaan worden tot het kopen van instrumenten. En de leden, 10 leden droegen ook elk €25 bij. En de eerste directeur was Hoekstra uit Balk. Ja, wie zou dan kunnen vermoeden dat Concordia zo'n enorme groei zou doormaken? Nou, ben beslist. Kies drommels die er nou bij zitten, arme drommels. Het is maar geweldig, zat nog steeds door, hè, van fanfare naar harmonie. Wist je wat verschil is, Johannes?
1: Nee.
0: Oh. Ik dacht dat even.
1: Nee, ik weet dat even net, Altje.
0: Oh, dat heeft maar de instrumenten te maken, hè?
1: Aha.
0: En nou ben ik een beetje simpel, want nou weet ik ze gauw het even net. Ik kon kaas nemen weer op waarom. Maar het is een hele mooie site, dus ik zou zeggen, besjog het maar. Dus ik hoor de eerste dirigent, Nessa, prachtig. En ik kan lid worden. Nou, we beginnen nog even verder met diezelfde cd. En dan doen we een stukje en dan speel het. Even zien, dan moet ik even het goeie te pakken hebben. Dan speel het Muriel Appelo een solo stukje in. Nou, dat liet het mij gewoon leuk stukje even. En het werd een stukje van Marcello voor hobo en orkest. En tussendoor heb ik haast een liedverhaaltje. En daarna komt Freddie Mercury, My Love of My Life. En dat vond ik wel heel erg mooi. Want het begint, als dat beginstukje heeft, dat begint met een piano en een harp. Heel mooi beginstukje. Maar we doen eerst even Concordia, maar Muriel Appelo.

elkaar hoop. Geef elkaar hoop, dan gaat alles goed. Geef elkaar hoop als je elkaar ontmoet. Niet met dure woorden een reden of een preek. Nee, zomaar bij de slager of in de apotheek. Of een café, terrasje of in de bioscoop. Al is het nog maar zo vluchtig, maar geef elkaar hoop.

Ik vroeg mij af, hoe zou dit heten? Want ik vind het echt wel fijn. Ik heb het heel lang niet geweten. Ik dacht heel vaak, wat zou het zijn? Maar een mens moet langzaam rijpen. Jarenlang dacht ik zweef. Nu begin ik te begrijpen wat ik doe. Dat heet, ik leef. MUZIEK.

0: Nou, ik zong nog even een opziekje van de harmonie en de fanfare, hè? Ja. De fanfare bestaat uit koperblazen, saxofoons en slagwerk. En houten blaasinstrumenten zoals fluiten en klarinetten, die binden net. En bij de harmonie, dan komen de koperblazen, slagwerk en een grote groep houtblazen zoals klarinetten, dwarsfluiten, hobo's en fagotten. Nou, dat het Concordia nou. En wie weet ik eigenlijk net? Zodat een oh jee. Nou, ik ben mooi siepeltje hier om te werzen. Johannes, laat ik het me strak uit, hè?
1: Valt mooi, hè?
0: Nee, ik zal het haast direct weer uitzien. Ik meen het niet van vader weer. Nou, maar we gaan even verder. En we gaan verder mooi. Nou, we gaan verder mooi. Johann Sebastian Bach. Ja, we hebben Lauer, daar is hij. Er is een David Frey, dat is een bekende Franse klassieke pianist. Die kent Johann Sebastian Bach zijn pianoconcerten geweldig spelen. Hij viert hem gewoon in, maar die man. Maar Bach, hoe die dat die het helemaal, zit er helemaal in. Hij brutst internationaal terug en hij werd in 2008, toen weer nog maar Santje hier. We er al ergens bij BBC uitroepen tot Newcomer of the Year. Maar hij speelt het op ditzelfde cd ik wil maar fjouw piano stageliek. Nou, hoe ze dat doen? En zijn leraar speelt dan ik mooi. Vind ik helemaal grappig. Maar hij doet nou iets op twee piano's. Maar twee, moest nooit gaan. En mooi een orkest van Toulouse. Capital de Toulouse. Een concert voor twee piano's in C minor. En dat heet Allegro. En daarna komt er een kwart verhaaltje. En dan komt er een totaal oormuziekje. Maar we gaan eerst even naar Bach.

Nou, dat we even Johann Sebastian Bach terug. Uw geweldige pianist David Frey. Nou, ik ken het net. Ik zal het nooit kennen, maar het is geweldig dat die man speelt, vind ik. Nou hebben we direct Yusuf en Cat Stevens' Morning Has Broken. En die vind ik zo mooi erachterom passen. Dat is ik maar piano. Begint ik maar prachtig piano. En dan vertel ik haast tussendoor even een verhaaltje over de bomen en de bijl.

0: Morning has broken, maar het is buzzer afternoon, hè? Mooi, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dan gaan we net doorheen praten. Nee, hè? Dan komt het verhaaltje nou. De bomen en de bijl. Het heeft een mooi te mooitje. Als je over een oor slecht bent, dan verlies je zelf je recht, staat hier. En dan kan je wel denken dat Noordi altijd voor de kleer staat, maar als je zelf net iets van een oor hebt, dat krijg je dan wel weer om, hè? Op een dag kwam er een houthakker in het bos. Heel beleefd vregen hij de bjem om wat hout. Want hij had een nieuwe stalen nodig voor zijn bielen. Nou, de eiken hadden even vergadering en die tochten wist wat. Want ze zijn weer in de heeste bjemmen, hè? En de baas in het bos. Ja, ja. Nou, de houthakker die mocht die Eswo, hè? Die jongste. Zo'n bescheiden bjem. Oh, die wil ik geschikt van een stijlen. De houthakker bedankte de eiken en nam de es mee. Die wou niks vregen. Een paar dagen later, toen de stalen kleer weer, kwam hij weer om naar het bos en begon met zijn mooie nieuwe billen in een stam van de oudste en de machtigste eik te hakken. Het ging geweldig. Verder die bjem goed begrepen wat er gebeurde, werd al te laat. De heegste eik van het bos voel om. Dat wist voor zelfs net de bedoeling wist. En de eiken betreurden het dat ze in hun onnozelheid de vere aard van de houthakker net in de gaten hingen. Maar een oude es, die het natuurlijk vreselijk begrutte hier van die jonge es, lispelde zacht naar de oren essen. Een twichtje van eigen hout. Die eiken hier helemaal gerucht samar een jonge es op te offeren aan een houthakker om een nieuwe stalen van te maken voor zijn billen. Maar ja, zonder die stalen stond ik nou ik nog oorijn. Bist of een oor min, dan verliest jou zelf din eigen recht. Dat is een fabel. En een fabel zit al het badskip in, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Een beetje je eigen schuld, dikke bult. Ja. Hè? Ja, zei jij het wat. Hoort wat, voort wat. En dan ben we van alle spreuken moeten betinken, nou? Nou, dan hebben we nog een verske. En dat is van Maria Fieselier. Daar is het net van. En dat is de Anak. En dat is van, je kent het wel in het een Filipijnse taal, is het ooit zongt. Troferdi Aguilar. En het werd uitgebracht in 1970. Maar een hele grote internationale Nederlandse hitnotering in 1980. Dus het werd zong in het Tagalog, een Filipijnse taal. Nou denk je vast van, huh? Maar dat je met de melodie heren, dan weet je wel. En Maria Fieselier, dat is een Nederlandse operazangeres. En die zongt het als mijn zoon. En het is vooral hij naar memmen. Komt voor God.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Uit en mem, die bloeien altijd een bij die, hè. De kerst altijd het goed is waar we omkomen naar thuis. Want ja, als je jong binnen dan was vreemde dingen. Maar het huis zit altijd hier, de deur zit altijd hier. Dat hopen we en dat wensen we voor alle mensen. Nou, dan gaan we verder naar de Beach Boys. Ik vind die tribute band, hoe vies die, Johannes?
1: Ja, die vind ik wel hartstikke mooi.
0: Ja, ja. Wat weer het mooi net. Best, is de beste zanger, ik zoen?
1: Nee.
0: Oh, dat heb ik toch wel volgen. Geweldig. Vooral Angela Groothuis, ik ben helemaal fan natuurlijk. En dat hoorde ik. Geweldig zat die jongen kennen. Eigenlijk had het nou mooi als de echte Beach Boys, maar ja. Die hebben het maken, hè, het verske. Ik heb van de echte Beach Boys uitzag Tears in the Morning. Gaat door liefdesverdriet en de pijn van een verbroken relatie. Ach, het is als kraan in 1970 is het al, weer er al. En het is nog actueel, hè. Tenminste de Beach Boys. En ik liefdesverdriet, daar heb ik altijd een beetje bij. Ik heb het gelukkig zelf net gehad. Nee, ik heb geen liefdesverdriet gehad ook. Ik heb maar een vriendje gehad, wat saai, hè?
1: Ja, heel saai.
0: Ik heb heel goed kat in de BMC, ja. Johannes.
1: Ja, klopt.
0: En nee, ja, liefde. Nou, en daarna doen we weer wat klassikaals. Maar dan vertel ik tussendoor even wat dat werd, mijn verhaaltje.

Nou, het dwarrelt nou een beetje terug. De tears. Ja, dat is zo wel. Ach, ach. Nou, ik heb even een ja, werd die verhaal nu. Die heb ik uit een boek van Bette Westera. Maar prenten van Sylvia Weven. Aan de kant, ik ben je oma niet. Dat heb ik ooit eens gekregen. Maar geboorte van hier is een ben. En ik lees nou even een verhaaltje voor. Het gaat tears. Maar je kan soms ook tears hebben. Stel je voor, je valt op je eigen geslacht. Hè? Hè, famke op famke, jong bij jong. Dat kan soms best wel vervelende situaties. Zwaar ik je thuis bijvoorbeeld, of in omjouwing. Nou is het gelukkig al volle beter, maar er ben ik nog genoeg situatie waar het nou wassa is. Nou, en ik heb een verhaaltje, het zacht, over een famke, die het toch eigenlijk op een famke is. Maar ja, ze probeert het maar wat. En dan hoor je Jerrien van Stratovani, bello, ciao, serenade of hoop. He, er is altijd hoop. Hoop verloren, al verloren. Nou, luister maar eens. Carla was op Karel. Corrie was op Kees. Thea was op Johan. Mieke was op Mees. Joke was op Herman. Annette was op Yvonne. Al sinds de zesde klas, maar Corrie zei dat dat niet kon. Toen werd ze maar op Johan. Die nam haar mee naar zee. Ze zonden in het duinen. En nam haar drie keer mee. Toen was hij weer op Thea. En werd Annette op Ton. Maar telkens als ze zonden, moest ze denken aan Yvonne. Pas een paar jaar later op de MMS kwam ze haar weer tegen. Onder Franse les schreef hij haar een briefje. Je t'aime, stond erop. En toen Yvonne het las, kreeg ze meteen een rode kop. Ze scheurde gauw een blaadje uit haar Franse schrift. En schreef met grote letters: Annette, je bent geschift. Het kan niet en het hoort niet. Maar steeds als ik je zie, voel ik weer vlinders in mijn buik. Je t'aime toi aussi. Joke ging met Johan. Thea ging met Ton. Corrie ging met Karel. Annette ging met Yvonne. Maar niemand mocht het weten. Dus hielden ze het stil. Al kon het niet, Annette wist zeker: dit is wat ik wil.

Nou, hopelijk is het helemaal goed gekomen bij de vrouwen. He, dat ze het openlijk verteld hebben en dat ze lang en gelukkig leven. Nou, dan hebben we nu een beetje een klassiek stuk van Luigi Boccherin. Minuet from String Quintet, nummer 1 in E major en een hele huppel de pupper achteraan. Een minuet uit St. Paul Orchestra. Nou, dan denk je van ja, het begint aaltje, we maar klassiek. Maar Bobby McFerrin, die neuriet er wat bij. Die het zeker dat muziekje opzetten. En hij zit wat gezellig wat mooi te neurien. En het zet er ik nog op mijn cd. Dat is heel grappig. Het is natuurlijk heel goed een uitdacht. Maar ik vond het wel leuk. Dus een combinatie van toen en nu. En dan begin ik straks, vertel ik er een verhaaltje bij over de visser. De visker en zijn muziek.

De visser en zijn muziek. De weer is een visker die prachtig fluit spelen. Hij heeft een hekel om visken. Daar leefde hij van, maar hij hoopt meer van muziek. Daar leefde hij voor. En op een goeie dag, daar bedacht hij een slim plantje. Misschien houden de visken ik wel van zijn muziek. Misschien sprong ze saai te zee in zijn bootje. En hij speelde zijn mooiste stikken aan een vloedlijn, maar hij zag tussen de golven geen enkele vis. Toen speelde hij de visjes die zijn mem altijd zong. En een paar visjes stutsen hun kop boven water, maar er was net één die zijn boord insprong, hè? Dus op de eind gooide de visjes zijn net maar in zee, kregen ze was. En toen kwamen op de eerste woord al wel visken waai. Ze zwom in zijn net en het was steeds zwidder en zwidder. En de visken kregen het haast net meer in zijn in het zee. En op het droge begon de visken wild te spartelen. Wat krijgen we nou? Rap de visser blij. En ik word verrast. Toen ik van hem spelen, kwam je hem net eerst net water uit. En dan maak je geen muziek meer en geen dansje. Ja, geluk komt altijd onverwacht. En juist als er net meer ontdacht.

0: Nou, voest wel een leuk verhaaltje, Hannes.
1: Ja, een heel mooi verhaaltje, Altje.
0: Ja. Hannes zit zo'n zat lust een vierte naar de knap te zien.
1: Ja, klopt.
0: Zo'n grappige verhaaltje, nou, kleer. Ja. Nou, dat wie de visken in zijn muziek. Nou krijgen we Raphaël Cru. Dat is een orchestrale muziekcomponist en muziekproducent. Komt oorspronkelijk uit Kroatië, maar hij werkt vanuit zijn studio in Londen. En hij specialiseert het maken van achtergrondmuziek en soundtracks. Vooral reclames en media van alles. Hij maakt muziek voor films, televisieshows, trailers, videogames. De eerste bij America's Next Top Model. Nou, van alles. Hij maakt reclame, filmpjes voor Mercedes en weet ik veel maar. Dus ja, grappig, hè? En hij combineert traditionele klassieke muziek met moderne invloeden. Nou, en de hekken steek je van u zacht. En dan staat Cinematic Inspiring Violins. Oh, lijkt me wel grappig. Zullen we er maar eens even naar luisteren? Ja?

Nou, dat weer een lekker stukje vioolmuziek. En straks om jou te waan, litten we dus een stukje sjen van de Phantom of the Opera, maar Mezzo en Concordia. Uit heel lang lien, wat weet ik er weer? Njongentje, wat hiek ik nou weer? Dan maak ik het direct weer even opzieken. Njongentje, 93. En oh, dan weer ik familieleden van mij dit mooie ding, ja? Marsjong, Loke, Espion, ja. Nou, maar we litten eerst nog even jaren van Elvis Costello, She. Ah, dat vind ik zo mooi. The meaning of my life is she. Of he, hè? En beide.

0: Zo, dat weer lekker vrolijk. Toch? Vreugdesdansje. Dat weer Stratovani met Cherry Pink en Apple Blossom White. Nou, de bloesem is wel van de BMW, maar de BMW hing het scheef van de paarden. En de prom ben er al lauw, maar de paarden, jeetje, mina.
1: Oh, dat kan ik wel even bij je even wat plukken, net.
0: Oh, alsjeblieft. Die ben geskikt, verraasd, maar de Christ lekker parken zien.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Ja. Nou, het is haast die elve. En dan beginnen we direct met van de CD van Streekharmonie Concordia, onder leiding van Gerrit Heringa. Die wie van nou 1989 weer de dirigent van Concordia, nou net meer. En jongerenkoor Mezo, toen nog onder leiding van Harm van Zuiden. En dat Mezo met eigen stem opgaan is oprichtend voor hem. Een jongetje 84. Ik heb er ook nog even bij zitten. Nou, het is heel spietig dat het net meer is, Mezo. Ja, vroeger weer een heel... vroeger, ja. Heel soort jongerenkoren, bennenkoren. Maar het is een tour om zo'n jong te krijgen, erbij te krijgen. Dus dat is helaas niet meer. Maar daarom genieten we er nou nog even heel erg van. We doen een stukje van The Phantom of the Opera. Dat durf ik ongeveer een kwartierke. En er komen al wat nummers in voor. Ik zou zeggen, geniet er even heerlijk van. The Phantom of the Opera.

0: Nou, wie dat mooi of wie het net mooi? Ik vond, ja, hoe voelst dat?
1: Ik vond het hartstikke mooi.
0: Ben je echt zitten genieten, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja,
1: heel rustig.
0: De cd hebben we hier even uit het magazijn plukt, maar ik heb wel eens vaker mee zo gedaan.
1: Ja, klopt.
0: En Concordia of Melodia. Nou, en nog even over Concordia. Daar staat Arjen Steur nou voor, hè? En dat is een harmonieorkest. En Jeannette Valkma doet het jeugdorkest. En Jeannette Valkma doet ik Wiekel de Melodia. En dat is een fanfare. En Melodia en Wiekel is in 1930 is die opstarten. En Melodie en Wiekel, die doet straks de Toezendriem, hè? Dat die het mijn loftspul.
1: Ja, klopt.
0: Midden in het bos bij Wiekel. Ik vind geweldig wat ben daar verwilligers bij, zeg.
1: Ja, klopt. Dat is hartstikke mooi van Wiekel en omstreken.
0: Ja, ja, ik vind het super knap. Nou ja, wij maken dan reclame. En het is 11, 12, zondje, 18 en 19 september. En de kaarten kun je via de website Iepenloft Wiekel bestellen. Nou, hebben we daar alles ik over verteld. Dus we leven uw harmonie en uw fanfare orkesten. Toch?
1: Ja, klopt.
0: En alle oren muziek, wat maken we het? Nou, maar hopen dat er ooit weer zo'n leuk jeugdorkestje komt. Of jeugdkoor in ja. komt. Wie ja. Een Nijmezo of zo. We zullen het ooit eens zien. Dat weet ik wel mooi. Nou, we zijn er al bijna. Hè? Hoeveel tijd hebben wij nog? Nog een kwartierke?
1: Ja.
0: Nou, ik heb even zo'n Stand By Your Man. We van Perpetuum Jazz Isle. Dat is een bekend Sloveens vocaal orkest. Dat pop, jazz en rocknummers volledig a cappella zingt. Ze gebruiken geen instrumenten, heb ik al verteld. Maar ze maken alle geluiden en ritmes met hun stemmen. Nou, toch heel nieuwsgierig. En dan heb ik u gezegd Stand By Your Man. En daarna komt, ja, kent net litten, maar even Mozart. Maar Mozart komt met Tom Parker. En Tom Parker, dat is een hele goede componist. En die heeft met de New London Choraal en Vicky Brown Stay With Me Till The Morning ooit eens opnam. Dus ik was Kofkelien. En die komt er dus achter onder. Maar eerst even Stand By Your Man.

0: Het rent aan het eind. En Johannes zet ambitie met zijn gedachten bij de sport, volgens mij. Je zit al hier naast me. Wie bist ooit alweer?
1: Ja, Mark, ik ben weer terug voor het volgende uur in sport natuurlijk. En hebben we zin in, Johannes?
0: Zo?
2: Ja, klopt.
0: Ja, moest wel wat wekker houden, hè? Want het zit hier al 2 uur.
1: ja, moet goed komen.
2: Ja, dat moet goed komen, hè?
0: Het had wel lekkere koeken gehad met slagroom.
2: Ja.
0: Oh, en ik heb daar de les al op voor, dus je moet het wel herkennen, hè, toch?
2: Ja, wel. Makkie.
0: Ja, koffie erbij.
2: Ja.
0: Nou, les over koffie, maar.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Oh, bah, ik net.
2: We willen jou bedanken voor het oerkoer tussen 12 en 12 op Radio Spanburg.
0: Oh, graag gedaan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus kou vaker.
0: Nou, dankjewel.
2: Ja.
0: Ik vond het ontzettend leuk met uit te doen, Johannes.
2: Ja.
0: En we zitten te genieten in het begin. Dus dat ging heel gek, jong. Het draaide net helemaal gelijk. Dus hij weer aan het praten en ik herde niks en omgekeerd. Nou, dat was heel interessant. Maar we hadden wat leuks van maken. En wat gingen we nou qua dwan?
2: Dwan en Fjallon.
0: Oh ja, Any Dream Will Do van Jozef. En tot slot dan een stukje bongo song. Dan knallen we er even uit. Meestal een fijne snijnacht. Groeten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goeie meeuw. Welkom bij Spanburg Spot op 30 augustus 2022. Een hele goeie meeuw, Mark.
1: Een hele goeie meeuw.
0: Ja, we zijn bij Mozitwaan weer. En hoe wie je die vakantie?
1: Ja, goeie vakantie, Han. Even futwist. En wat zal het zijn? Bijna 4 weken weer terug.
0: Aha, waar ben je heen geweest?
1: Ik ben een weekje futwist met mijn vrienden naar Ommen, daar op een camping. En nog 3 weken naar Vietnam, daar een hele reis maken.
0: Bliksem katers, dus daar ben je 4 futwist.
1: Ja, 4 futwist inderdaad, maar we binden.
0: Daar ben je weer heel goed weer bij Spanburg Spot. Wat heb je in deze auto dan 4 voor het jaar? Nou, we bellen rond de kwartier uur 12 even nog mooi Frans Veldman. Dan praten we nog even over IFKS Koetsiel nog. Nou, rond Jelftrein bel ik hem Johan Faber. Dan praten we even over Nokke. Die moest gisteruit om Jelftrein in Delfsterhuizen. Ben ik wel benieuwd naar de punten naar Oremarm of bij Delfsterhuizen, Lloyd. Nou, rond Ketieltrein bel ik hem Pier. Dan praten we over VVI. Die moest gisteruit naar FC Lemmer, Fysieclub Lemmer. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar als de punten mooi neemt naar Jitskehuizen of de punten die liggen bij Fysieclub Lemmer. Nou, rond het 10-11 trein, 4-11 Fjouweren. Dan bel ik hem met Arjen Hoekstra. Dat praat over Sleet. Die moest juster om jouw trein zien, RKO. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar als de punten bij naar Sleet gaat of de punten gaan naar RKO. Daar ben ik wel benieuwd naar. Rond 20 voor Fjouweren bel ik hem met René van DWP. Die moest juster ik uit naar SDS. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar als hun de punten thuis horen of de SDS neemt de punt mooi naar Hunta. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En dan geven we Asian. Dan geef ik naar de Snoice Clubs. Dan heb ik al een voetballerij die mooi doet. Dan geven we even naar Renato. Die moest je vanmorgen om 11 uur spelen uit. Naar LSC 1892. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat geënt is daarin. Het mooie snits. Dan gaan we om 12 uur. Dan gaat Langwaar los. Zijn Trinitas. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat daarin. Langwaar. Want daar is ik Langwaar. Die heb ik feest daar. Dan gaan we even naar FFS. Die moet om 12 uur uit naar Zevenhuizen. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan gaan we even naar Ingwer, die moet om 12 uur zijn Wispolia. Dan gaan we even naar Reet Zwart, die moet zijn Meeldaam. Dan gaan we even naar Jubbegeer, die moet zijn Bijlen. Dan gaan we even naar VV Blauw Reet Wondig, die moet zijn AVV. Dus in Vreetjoen moest ik Blauw Huis zijn Langzwaag. Nou, dan bel ik mijn iemand vonken van mij, even hoe het geënt is daar. Dus Bakhuizen die moest terwijl ik voetbal in VV Heeg. Dus zal zelf even de uitslag even vertellen. En Heerenveense Boys die moest ik terwijl ik voetbal om 10:08 in VV Sneekwit Zwart. Dus soorten sporten hier in de show. En wel lees ik zometeen nog die korfbalclubs. Die begint ik na je week weer.
1: Ja, dat begint natuurlijk ook al weer het buitenseizoen en daarvan. Dan, tot ongeveer de verschillende dan de jesvakantie nog volgens mij binnen 6 wedstrijden.
0: Ja, klopt. En dan gaan we weer naar winter.
1: Ja, dan gaat het weer naar winter en dan duurt het weer eventjes totdat alles weer naar buiten gaat.
0: Ja, dus en de eerste plaat weer een hele mooie van de Eagles. Mooi.
1: Oh, de Eagles My Hotel California.
0: Ja, klopt.
1: Een hele mooie plaat.
0: Ja, klopt. Een hele mooie plaat. Dus we gaan nu naar een hele mooie plaat. Dan zoek ik ze. Oh ja, deze zoek ik draaien. Dus een hele mooie van Badness.
1: Mooie Our House.
0: Hier in Spanburg Spot, mooi. Mark Visser.
1: En Johannes de Vries.

0: Nou, dat... Dat weekend een hele mooie... dat is een heel mooie plaat. Ik kan wel... Ik heb de microfoon net...
1: Ik ken die wel gewoon normaal.
0: Oh. Dan moest die koptelefoon even wat luider. Ja, we hebben Frans Veldman aan de telefoon. Een heel goeie mee.
2: Ja, goeie mee, Johannes.
0: Goeie.
2: Ik kan het net zo geweldig goed verstaan, maar we rijden het vast.
0: Ja, we rijden zo meteen wel vast. Want we praten even over het IFK Scootsiel nog. We beginnen eerst met de C-klasse, Frans.
2: Dan moest eerst naar de C-klasse.
0: Ja.
2: Ja, best genoeg.
0: Ja. Nou, dan gaan we eerst naar die... Naar de eerste plakken, dat is Eus Nieuwe Huis van de Vrije Vogel.
2: Eus Nieuwe Huis, hè? Ja, ja. De Vrije Vogel. Ja, nee, dat is. Nou snap ik waarom als het draait helemaal beginnen wordt. Want dat is verzeld die ziel van Ballenkop heen, hè?
0: Ja, klopt. Dat is die ziel van de Wettersportvereniging Balk, hè?
2: Ja, daarom. Eus is van alles zichzelf een himmelmer. Het jern, de wat is het? De zielskwallen het er daar Han en dingen. Maar het is zichzelf een heel betoefd koetsjesieler die al jaren maar koetsjes aan de gang wist. Had ik een schoft net wedstrijd ziel, maar altijd wel mijn scootjes aan de gang geweest. Dus Eus is een hele betoefde skipper. Had ik meer skippers, want Jeroen Maus van Bakhuizen,
0: ja.
2: Die voorheen de skipper van de Vrije Vogel, zielde ik nog mooi. Dus wat dat betreft, ervaren groepje maar hoor.
0: Ja, klopt. En dan gaan we even naar de tweede plak. Dat wie Rijn Wiebe Lindstra.
2: Ja, heel mooi voor Rijn Wiebe dat er weer naar boven gaat, want hij niet degradeert vanzelf flint hier, maar eigenlijk, ja, Rijn Wiebe is zeker in de B-klasse thuis. Dus prachtig mooi dat hij nou weer omheen gaat. Mooi stabiel kampioenschap heb ik vaak. En nou, heel mooi vertien het tweede plakje.
0: Ja, dan gaan we even naar de derde plak, dat wie Nieke de Jong vanuit Lonneke.
2: Ja, dat is dan wat een verrassing in. De Lonneke is zelf een heel bekend scootje.
0: Ja.
2: Want dat is het scootje waar Jilles Bandstra voorheen altijd mijn vader. Maar Jilles heeft nou zelf een nieuw scootje, de

0: De vrouwen Jantje, de Lonneke, daar hield Niek de Jong nou op. Nou, hele nieuwe groep, nieuwe ploeg. Dan zal dit even al wat je hoe pakt het uit. Maar het is vanzelf voor hun fantastisch dat ze nou direct in het eerste seizoen dat ze maar elkaar zielen al naar boven mooi.
1: Ja, klopt. Die het super dient. Dan geven we even naar Jeroen Sietsma van het Waaksdom van Warkum.
0: Ja, wel een groep die al wat langer maar ook al zielt. Maar de Waaksdom is voor hun een nice koetsje. Voor hen zielden ze maar de Breibek. Ja, ze hebben het koetsje van Ulbe Zwaga, hij is een oernaam. Ulbe zielde daar zelf grote A in. Maar dat betekent net automatisch dat je denkt van, oh, dan rijden wij het ik al een keer wel op. Want, nou ja, het koetsje moet ik even kennen leren. Ja. En nou, wat dat betreft is een vierde plak, maar een scootje waar je eigenlijk nog maar krijgt maar aan de gang binnen, is een heel mooi resultaat.
1: Ja, dat is een heel mooi resultaat. Dan gaan we even naar de vijfde plak. Dat is Willem Postma van de Sinnekening.
0: De Sinnekening, ja, dat is wel een heel bekend scootje. Want dat is het oude Huzemer scootje die altijd in de SKS zielde. En daar ik de naam Lodewijk de 14e hier. En daar komt dus de naam ik mooi, de Sinnekening.
1: Oké, okay, een heel mooi naam.
0: Daarom heb ik een viertje in Romeinse Sievers in het zaal steen. En ja, Willem zielt, nou ja, het is een betoegd zieler. Hij doet al wat tijd, hij er maar het koetsje zielen, hij er altijd mee bezig was. Maar nou voor het eerst maar de Sinnekening. En daar sjoerst ik bij van, ze doet ook wel heel mooi.
1: Ja, klopt. Dan geven we even naar nummer 6, dat is Thomas de Boer, de Drie Haringen.
0: Ja, de Drie Haringen, Enkhuizen.
1: Enkhuizen?
0: Ja, een dikke misser hier die erbij in een disqualificatie. Ik weet net krijg waarom had ze dat dingen hebben. Want, nou ja, ik zie zelf ik mooi, dan krijg ik net alle details van alle andere wedstrijden mooi. Maar ja, wat redelijk best wel stabiel. Het is wel een mooie wedstrijd, hij zei ik dan won. Maar ja, een PN dikke misses erbij. En dan zie je in de C-klasse, het zit net verschrikkelijk vier al hier uit elkaar. En het is net zo makkelijk om te zeggen van, nou, we gaan ervoor en we gaan natuurlijk, je gaat altijd voor promotie. Maar nou, dat is net zomaar dingen.
1: Nee. Dan geven we even naar je nummer 7, dat wie Remy de Boer van de Eenvoud.
0: Ja, een van de meest ervaren skippers die er binnen zijn. Die EFKS Remy zielt al jaren mooi. Dat het is langzaam. Het was in de grote A zielt en dingen. Maar je merkt, andere scootjes, dat hoort dan werken. En dingen. En langzaam scoot Remy toch een beetje steeds verder naar beneden. Daar. En hier en daar mooie resultaten, maar daarbij ik weer toch wat mindere wedstrijden. En je merkt de oren die zielen dan zo langzamerhand gewoon voorbij.
1: Ja, dan geven we nou de achtste plak, Jan Overwijk van de Twee Gebroeders.
0: Ja, we gingen heel goed in het kampioenschap en binnen langzaam een beetje bezig eigenlijk wat voortzakken. Eerste wedstrijden 12 vierde plakjes, toen dacht ik nou. Misschien wordt dit wel het kampioenschap van hun, maar nou ja, is het jammer genoeg net volhouden. En wel een mooi koetsje zielt ik al jaren mooi de top en 12 zielen voor top en huizen. Dus ervaren groepje ik wel mooi elke hoor, maar daar geldt ik voor van oren die steken er een hele hoop tijd en energie en dergelijke in. En als je dat maalkoor even ietsje minder doet, ja, dan show je dan binnen de details die bepaald binnen.
1: Ja, klopt. Dan geven we even naar de jongere plak. Dat is Sybren Gosse van der Velde van de IJswol.
0: Ja, de Ierswelling, oftewel de Oeverswaluw. Nou, dan weten we direct waar dat het koetsje mooi komt bij zijn fossielen, verkouden.
1: Ja, verkouden, ja.
0: Ja, en dat is het oude koetsje van Ron Jonker. Nou, voor de reetrieders die kennen al je Ron Jonker wel. En Ron Jonker, wie vanzelf het tweede in de Elfstedentocht van Joggetje 86. Achter Evert van Bentum toen. Maar Ron Jonker had ik jaren mooi scootje shield. En later had zijn zoon Erik Jonker het oernaam. En Sybren Gossen, die zielt er nou 2 jaar mee. En ja, natuurlijk in zei ik de ambitie om naar boven te en naar de B-klasse te. Maar nou, wat krijg ik al zo? Het zit zo verrekkend dicht bij elkaar. Het valt net mooi om dan samen naar boven te komen. En ze hebben wel een mooie wedstrijd. Ze hebben mooi een wedstrijd doen. Voor de rest, nou ja, altijd wat rond het 8e-9e plakje. Ja, en dan kom je op het 9e plak in het klassement uit.
1: Ja, klopt. Dus dan geven we even naar de 10e plak. Dat we Harry Heidsma van Allee. Ja.
0: Nou, net alleen, dat is de Aalen. Ja, ze moeten geen wollen hoor, alleen Harry. Ja. Maar Harry zielt voor Akrem. En de Aalen is een scootje dat is destijds kocht toch rond Sieperda. Maar het is al een tijd geleden van Hilbrand de Vries.
1: Oké, okay. Aha.
0: Hilbrand,
1: ja, die kennen we wel.
0: Hilbrand mooi shield voor zelf. We kennen Hilbrand, ik al een keer.
1: Ja.
0: En Ron heeft hem toen kocht. Het nooit al hier een mooi shield verheeg. En dat is nou de Aalen. En ja, het is een nieuwe groep die nog voor 2 jaar mooi dogen. En ja, die ben zelf nog wat aan het uitvinden wat voor hun het beste werkt.
1: Ja, klopt. Dan geven we even nooit de 11e plak. Dat is Walter van de Vecht, de Lege Walden.
0: Ja, de Lege Walden, ten henne. Ik een scootje wat al jaren mooi doet. Heel groot scootje. Best wel een scootje wat ik mooie resultaat niet verliezen wat die het. Willem Prins heeft er jaren mooi shield. Willem komt van Wijs. Lekker zijn dochter Johanna heeft er mooi shield. Willem Prins heeft de grote ader wel mooi helpen. Maar ja, krijg maar het zin. Het is best wel een scootje met mogelijkheden. En dan maar. Ja, je hebt ik de ervaren bemanning er dan maar bij zit. Die biedt het spul er goed bij te krijgen en te dwan. En ja, dat is net zo makkelijker. En dat kerst bijvoorbeeld aan de lege woorden. Jim, qua scootje, ken het volle meer dan wat er op het nu komt.
1: Ja, klopt. Dan geef even naar je Sjoerd Keizer, de singelier, nummer 12.
0: Ja. Ja, Sjoerd Keizer, de singelier. Een scootje waar, wat ik al jaren eigenlijk mooi doet. Ik wil eens een keer hier net mooie dingen heb. En nou, voor mij voor het eerst, nou weer mooi in de IFKS. Dus ik, dat is dan even ziekje. Maar de singelier heb ik, nou, meestal jaren wel in de B, wel eens tussen de grote A aanzetten. Heb ik wel eens een ier mooi dingen in de grote A. Maar, nou ja, ik krijg altijd een beetje op een wip. Maar ik, volgens mij een redelijk nieuwe groep. Die, die moet eerst even een PR hier draaien, voordat ze echt mooie resultaten helly kennen. Het scootje shoot in basis wel kennen, maar...
1: Ja, klopt. Dan geven we nooit nummer 13, Egbert Mulder.
0: Ja, scootje van Hilton. Oud scootje waar Kees Riesebos ik mijn shield heb. De taaiechte. Daar komt er namen ik wat bij. Want Kees Riesebos hier is een oorscootje. En letter heeft de taaiechte heeft er gekocht. En daar zei er eigenlijk ik van ja, dit is voor mij eigenlijk de toegift dat ik dit nog doen mag. En vandaar ik de naam de taaiechte.
1: Ah, dat is een hele mooie naam, de taaiechte Frans.
0: Ja, dus ja. Het elk scootje, ik ben zien eigen verhaal. He, dat maakt het natuurlijk gewoon zo mooi. Want ja, dat geldt voor de SKS, maar voor de IFKS net minder. Er binnen zoveel verhalen te vertellen door al die scootjes, hoe wat er dingen binnen. Ik heb er nog wel een paar naam van het oude scootje bij Hilbrand de Vries. De stijdsleert altijd maar vaart het. En nou ja, de Lonneke hek voor zelf even neemt. En zij is er over elk scootje eigenlijk wel wat te vertellen.
1: Ja, klopt. Dan geven we even naar nummer 14. Dat we hele Wiggers de Breibek.
0: Ja, de Breibek. Dat is het scootje waar de Warkemers dus voor hen maar varen.
1: Ja.
0: Jeroen Sietsma het nou de waakstom. Maar voor hen zitten die op de Breibek.
1: En daarna geven we.
0: En dit is dus ik een nieuwe groep. En Hille Wegers, het verginnen ik in de Lietse A wel mooie dingen. Ja, en dit is ik zo'n groep die. die had gewoon tijd nodig om het spul er goed bij te krijgen. En zien of wat nieuwe spullen erbij krijgen en qua tuig en alles. Want dat zijn van die dingen die hij het zijn deur gewoon nodig om een beetje mooi te willen.
1: Ja, klopt. Dan geven we naar nummer 15. Dat we Dick Berkhammer van Gerrit Inse.
0: De Gerrit Inse, ja, eigenlijk een van de liefste scootjes die erbij is in de grote A-klasse. En de Gerrit Inse, ja, dat ik al eigenlijk jaren mooi, maar zit altijd een beetje in de onderlijn. En dat heeft mijn naam Derek mooi te krijgen. Ulbeslagen, hij heeft er ook wel het marschild. Ja, en dan is het onder kwaliteit van Ulbe te zien dat die zijn scootje dan in de B-klasse wie te krijgen. Maar voor de rest, het is een lastig scootje om echt mooi te maken te kennen. Mooi jongen die al je krijgt, even een slagje groter ben ik.
1: Dan geven wij naar de B-klasse Frans.
0: Dan zou ik die er even bij pakken.
1: Ja.
0: Ik weet het soort, maar ik ken net alles uit de hoofd.
1: Nee. Dan moet je even de bladzijde erbij pakken, hoor. Of via de computer. Ja. Ik zit via de computer te zien, dus dan geven we naar nummer 1 aan heerskoppen van het Engelsman.
0: Ja, kop en schouders de boppen uit in. En heel eerlijk zijn, eigenlijk hier dit ik wil verwachten. En Sjaane die het jaren, die is opgegroeid met scootjeschillen bij zijn huid, bij zeker heerskop. En nou ja, is eigenlijk gewoon gegroeid in zijn scootje. Dit is de Engelsman, zeker eerder kampioen geweest in de grote A. En ja, Arne is gewoon zo'n goede skipper. Het zo'n goede team bij elkaar. Mooi een topscootje. Ja, die heeft gewoon in de grote A-klasse. En die taken hier die er gewoon mooi draaien bovenin.
1: Ja, klopt. Daarna geven we nou de tweede plak. Dat is Johan van As van het Zwarte Wief.
0: Ja, het Zwarte Wief uit Tienjewaai. Johan die scheelt nou voor het tweede jaar. Nou, vorig jaar promoveert naar de B-klasse. Dit jaar promoveert naar de A-klasse. Zwarte Wief heeft zelf ook voor jaren mooi dingen in de grote A. Echt iets in zich. De ambitie om kampioen te worden. Hij ze nooit hellen. Maar ja, ze zijn een keer heel dichtbij geweest. Een beetje krekstranden op het tweede plakje. En ja, mooi scootje, goed team, al hier bij elkaar. En die taken hier ik gewoon mooi stabiel mooi varen in de grote A. En ik ben heel benieuwd hoe het er dan waar is.
1: Ja, klopt. Dan geven we even naar Jochem Tarema van het Lietse Lies. Die zielt ik voor Balk.
0: Die zielt voor Balk, maar de Lietse Lies is het oude scootje vanzelf van Tony Brundel.
1: Klopt.
0: En Tony Brundel heeft er vanzelf jarenlang mee shield, altijd in de grote A-klasse. Verscheidene keer in de kampioen geweest in de grote A-klasse. Dus ons scootje lijkt het net, maar het is wel een team wat dan echt zo vreselijk lang bij elkaar zit. Dus wie een zelf eigenlijk wat verrast dat ze het nou van elkaar kregen om alweer te promoveren. Want vorig jaar ben zei ik van de C naar de B ging.
1: Ja.
0: Nou van de B naar de grote A. En voor hun ik een uitdaging om taken hier in de grote A mooi te doen.
1: Ja, klopt. Ik zou ze nou gewoon uitdragen en dan komt het wel goed als ik ze zo mooi. Dan geven we
0: het scootje kennen, dat weet iedereen. Dat hebben we gezien, wat Tony Brundel eruit helikoe. Meerdere keren kampioen geweest en alles. Maar het is net alleen het scootje, het is met name de bemanning die vanzelf heel erg bepalend trek is. Van krijg je de boel de goed bij, rent het onboord, allegaar. Een scootje bepaalt 40%, bemanning 60%.
1: Ja, dan geven we even naar de vierde plak. Dat is Egger van der Hoef, de drie gebroeders.
0: Ja. De drie gebroeders, ja, Gardiek, mooi shield. Ja,
1: ja,
0: meer kennen we eigenlijk net gezegd, dat Het is een knap scootje, een goed scootje. Een scootje waar in het verliezen Harmen Brouwer al mooi die in het mooi destijds van Gorodiek schilderde die. En ze zijn mooi omheen schild van de C naar de B naar de grote A en die doet gewoon prachtig goed mooi.
1: Ja, dan geven we naar de vijfde plak, dat is Witse Heerskop Grote Geert.
0: Ja, misschien een beetje teleurstellend, want ze gingen zelf, ja, Witse de broer van Arne, Arne ja. Werd kampioen, ja, Witse vijfde. Ze zien het toch wel op iets meer hoopt, denk ik. Dus ja, natuurlijk de onderlinge rivaliteit, dat speelt altijd wat tussen de beide broers vanzelf. Dat jij er ik wat bij.
1: Ja.
0: En, maar denk ik dat Arne krek even wat meer tijd aan heeft om in te investeren in het scootje, in de bemanning en dergelijke dan Wietse. En dan binnen de details die het verschil maken. En dan zie je, ja, het luidt er een beetje om al die verzelf naar de grote A. Ja, binnen er meerdere die stopjes. Er zijn treien die degraderen. Dus treien die zijn ze naar boven. Nou, dat zijn Arne, Johan en Jochem. En dan wordt het spannend. Is er nog iemand die erbij stopt? Ja, dan zullen nummer 4 ik mooi naar boven mooien. En eventueel nummer 5. Dus dat is alwachtje.
1: Dus alwachtje, dan geven we naar nummer 7. Dat is Enne de Vries, de treien Dwarpen.
0: Ja, maar dan slaat nummer 6 even oer.
1: Oh,
0: de
1: ja.
0: Galemadame van ja. Simon van Lingen.
1: Ja, klopt, sorry.
0: Ja, en de Galemadame, ja, dat is ook grappig. Het scootje de Galemadame, die loopt in sleert en die vaart ik van sleert.
1: Oké. Okay.
0: En ja, het scootje de Galemadame, die doet ik al jaren mooi. Maar ik kan me net herinneren dat ze ooit zo heeg in het klassement eindigen binnen. Dus wat dat betreft, voor mij heeft hij een heel goed kampioenschap, heeft hij Sjoerd.
1: Dus Simon van der...
0: Daarom moet ik ze toch zeker nog even nemen.
1: Ja, klopt. Simon van der Lingen die doet het goed en vond hier, dan giet hij ervoor.
0: Zeker.
1: Ja, klopt. Dan geven we naar Enne de Vries, nummer 7, de Treidwarpen.
0: Ja, de treien Dwarpen, scootje uit Delfstra-Huizen, maar ik een historie in Sleer. Dit is het scootje, het oude scootje waar Walter de Vries jaren maar schild heeft. Toen hielden de namen de Goede Verwachting.
1: Ja.
0: Maar het is scootje wat oorspronkelijk gebouwd is in de omgeving van Delfstra-Huizen. Werden nou versield, dus wat dat betreft is dat wel heel mooi dat zijn scootje waarom is, waar er ooit gebouwd is. Enne de Vries vorig jaar promoveert, nou door zijn mooi en alles. En ja, ze weten dat er meer uit te helling is, want Walter heeft zelf hier een grote A sielt, is er zelfs kampioen in de grote A, maar dit scootje wist. En het laatste hier dat Walter sielde eerder volgens mij zelfs ik nog twaalf werden toen in het kampioenschap. Dus ons koetje looit het net en dan is de zorg je een goede als bemanning ervaring krijgen, de goede dingen doen. En dan gaan zij naar de grote A-klasse, want dat kennen ze.
1: Ja, klopt. Dan gaan we naar de achtste plak. Dat is Bas Krom van Verwisseling.
0: Nou, de Verwisseling, die looit altijd op Indiek. Tjenoerde Camping. Tjenoerde Camping, de Wetterspetter. Daar krijgt het koetje altijd lezen. Bas Krom schild ik al jaren mooi. En die heeft eigenlijk gewoon een mooi kampioenschap shield. Dit is het plak ongeveer waar het scootje meestal op eindigt. Bas is zelf een heel betoefd zieler. Dus die weet echt wel wat het doet. Is ik een van de zielers, dat is op zich wel mooi om te vertellen. In de Lietse A-klasse doet het scootje de teacher leren mooi. Dat is een scootje dat is in eigendom van een zielvereniging uit Amsterdam. En er komt van oorsprong komt Bas naar ik mooi.
1: Okay.
0: Dus dat binnen eigenlijk Amsterdamse studenten die het scootje zielen daar mooi kregen hebben en elk jaar mooi dogen in de IFKS. Dus dat is prachtig voor het scootje zielen dat het gewoon zo breed is en dat er zulke enthousiaste groepen mooi dogen. En jongens die dan skipperen hebben op dat scootje, letter voor hemzelf, ik ben vooral weer. Hille Wigger zit daar ik een voorbeeld van en er komt direct nog hier.
1: Ja, klopt. Dan geven we even naar Daan van der Meer op de jongende plak van de Westenwind.
0: Ja, En Daan van der Meer komt dus ik van dat scootje af. Ik vanuit de Amsterdamse zielvereniging heb een eigen scootje gekocht, mooi een groep. En dan zie je de lijst hier wat op de wip tussen de grote A en bovenin de B. Ja, nou toch ietsje minder. Ik denk dat het gewoon wat chance is, dit kampioenschap. Want Daan kent wat meer dan wat dat er nou uitkomen is.
1: Dan geven we nou de tiende plakken. Willem Kramer van Ebenezer.
0: Ja, de Ebenezer. Ja. Dat is het Dokkumer scootje wat altijd in verzaai ligt.
1: Ja.
0: En de snitsreden. En dan zul je garage Pietersma. En achter garage Pietersma, daar ligt altijd de Ebenezer. Want ze trainen een soort op de Hegemer. Maar elke tongensidioen binnen ze er eigenlijk bij. Ja, Willem is ook iemand die het ziel echt. Nou ja, dat zit gewoon in het bloed. Bij zijn geboorte zit er al eigenlijk een boord van een boord. Want zijn huid heb ik jaren altijd mooi dingen bij een Kramer. Heel ervaren zieler. Zijn zuster die zit als adviseur bij ouderen on boord. En Willem kan krijgen iets meer dan wat er van hier alweer uitkomen is. Maar daar heb ik een aantal privéomstandigheden mooi te krijgen. Dus eigenlijk heeft Willem gewoon mooi zield. Het er knap dingen.
1: Ja.
0: En voor de rest, gewoon. Mooi kampioenschap, ja.
1: En dan geven we naar de elfde plak, Jelle Los, de Skegel.
0: Ja, Jelle Los, de Skegel. Ik heb een scootje wat ooit ik wel in de grote A-shield had. Jelle Los is ik een skipper die al jaren mooi doet. Maar die zitten wat ik in een opbouw naar iets waar ze eigenlijk wat meer mee doen willen. Maar het komt er nog net helemaal uit. Wat wisselende resultaten. En volgens mij gaat Jelle gewoon stiekem terug. Of ze met z'n van op een bepaald moment van, we vinden het gewoon geweldig om mooi te doen. Maar we gaan net niet tot het uiterste. Dat ken ik.
1: Is dat de familie van Lost Boys?
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik in de gaten. Ik denk, hey, dat komt me bekend voor.
0: Ja, de Lost Boys, dat is een begrip.
1: Ja, klopt, ja. Dan geven we even naar de tolve te plakken. Gert Huisman van Utrecht.
0: Ja, Gerrit, die is er mooi in blijven. Het is een mooi resultaat. Wel een tredde plakje, maar ik een disqualificatie erbij. En Gerrit had ik was in de grote A. Toen ging er wat gelukkig inderdaad terug naar boven. Van hier komt het er net helemaal uit. De Utrecht is ik een scootje. Ooit kampioen worden in de grote A. Machine Hoyt, Jacob Huisman. Scootje is toen verkocht aan Langwaar eigenlijk. Dat heet Langwaar. Een aantal jaren mooi shield in de SKS. Uiteindelijk is Scootje weer waarom weer naar Jacob Huisman. En dat zo'n titel mooi in de IFKS. En Gerrit shield er nog een aantal jaren mooi. En ik denk dit wie net helemaal het kampioenschap van Gerrit. Ik weet net precies waar dat het onlaait en dood. Maar soms heb je dat soort jaren, dan wil het gewoon net.
1: Nee, dan maar takken meer waar de voorzoekers is het zijn Gerrit Huisman. Dan geven we naar de trettiende de plak. Gerrit Stienstra van Ilkje 2.
0: De Ilkje 2, ja. Ik heb een scootje wat al jaren mooi doet. Wat kan ik eens van een eeltje verder vertellen? Het is net een heel makkelijk scootje om uit te zielen. Dit is echt een scootje dat moet je kind leren. Die is bouwd in Leeuwarden, een Roos van der Meijden. Het is een scootje met best wel mogelijkheden, maar je hebt echt een soort ervaring van nodig om deze goed onder praat te krijgen. En in het voorseizoen heb ze hele mooie wedstrijden met zielen, John. En ja, maar soms dan wolf ik helemaal net. En dan kennen we eigenlijk ik zien van zo'n achtste plakje, een elfde plakje, tolfde plakje, disqualificatie. Maar als laatste wedstrijd dan toch ik ben een vierde erbij. Dus die had hem de crack toch in gesleept. Want daar trok blauwe wol op een treetje in de plak en kwam net op een degradatieplakje. Dus die had hem crack even positief mooi pikt.
1: Ja, klopt. Dan geven we naar de 14e plak. Mark de Koe, hoop en zegen. Die luidt ik in sleert.
0: Die luidt ik in sleert. Ja, al jarenlang. Het scootje was in huid. Ik jarenlang marschild heb Peter de Koe.
1: Klopt.
0: Ik heb een hele historie in de IFKS. Markant zieler altijd. En je merkt, hè. Ja, het is een scootje wat al jaren mooi doet. Een redelijk stabiel team al hier mooi elkaar. Maar je moet de mogelijkheden ik heb om, nou ja, ze nou en ik wat nieuw materiaal om te schaffen te kennen en al die dat soort dingen, investeringsmogelijkheden. En als dat lastig is, dan wordt het op een bepaald moment ik lastig om goed mooi te laten kennen in de competitie.
1: Dan geven we nu de 15e plak. Dat is Dennis Landman van het Vriendschip.
0: Ja, een degradatieplakje. Er binnen jongens uit Blauwhuiswaai. En ja, die zitten al jaren mensen wat aan het ja, strijden van hoe krijgen we uw scootje nou echt onder gang? Want het moet wel kennen. Het is een oud scootje. Ik, wat jaren lang, nou toch knap mooi die een het in de B-klasse en alles, maar de laatste hier zitten ze altijd krek inderdaad zo'n beetje op de wip, bloeien we de wol of net in. Nou ja, dit keer geen krek hoe het randje heen.
1: Ja, klopt, op de 15e plakken, dat is, ik hoop hoor hier dat we iets beter door Dennis Landman.
0: Dan geven we nou dat biedt dan ik wel mogelijkheden in, op het moment dat je dan naar beneden ging, dan heb je misschien ik even de tijd om de spullen weer wat beter bij elkaar te krijgen en nou ja, dan kan je misschien een promotie vieren de volgende keer, en dat is dan ik wel weer de moeite werk.
1: Ja, klopt. Dan geven we nou de 16e plak, Gerrit de Vries. De Gerrit de Vries
0: van Snits. Ja, die zit ik altijd een beetje op de wip. In Volendam nemen ze dat bij de voetbal, dan hebben ze daar heen en weer. Hier zit je bovenin en die erop degraderen ze weer. Nou, daar zit ik een beetje Gerrit de Vries.
1: Ja. Dus dan geven we zo'n rond die half jaar belken jou op. Dan geven we nou de liedje A en de grote A vertellen, oké? Okay?
0: Ja, best genoeg. Als er nog tijd voor heeft.
1: Ja, dan hebben we al tijd voor Frans.
0: Best genoeg.
1: Oké, yo. Nou, dat weer Frans Veldman. Dan hebben we er iemand aan de telefoon, denk ik.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja, dan moet je even beantwoorden. Als het goed is, dan hebben we aan de telefoon Johan Faber.
2: Die is kijkvet.
1: Oké, dus dan bel we even naar je. Dan zo wij plaatsje draaien, dan doen we nooit draaien hoor even Johan Faber.
2: Ja, dus eerst duetsplaatje en dan inderdaad op naar het nice. Duetsplaat is de Snow Patrol, mooie Chasing Cars.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hannes de Vries en Mark Visser.

0: Welkom bij de twaalf uur van Spanburger Spotmooi Johannes de Vries en Mark Visser. En wat hebben we in deze show tot om vier voor de dag? Nou, wij praten zo meteen met Johan Faber van NOC. Dan praten we over de wedstrijd van Delfsterhuizen van Juster. En dan rond, zes met tien voor elf vieren. Dan bel ik maar Arjen Hoekstra van Sleet. Die moest juster uit naar RKO. En we moeten even mooi VVI bellen. Die moest juster uit naar Fysio Club Lemmer.
1: Is nog genoeg in de planning.
0: En dan bellen we nog even mooi DWP van René uit. Ja, die moest juster zijn SDS. Nou ja, ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat is bij Sint-Johannesgeer. En we bellen rond die half jaar een mooie Frans Veldman. Dan praten we nog even over de IFK's van de Lietse A-klasse en de Grutte A-klasse. Dus we hebben nu aan de telefoon Johan Faber. Een hele goeie mee.
2: Goedemiddag, Johannes.
0: Dan praten we even over NOC. Ja, we hebben nu even de oren sentiet even. Dus Nijwieken best weer om jouw trein weer, Johan.
2: Nou, super.
0: Ja, dus...
2: Ik ben hier al ongerust. Ik denk, hij durft net te bellen.
0: Ja, hij durft wel uit te bellen, Johan. Dus...
2: Oké.
0: Want je moest juster uit naar Dolsterhuizen.
2: Ja, klopt. Ja. Dat hier, we hebben hier een mooie, een complete selectie binnen. Die kant op gang. We hebben die, hebben de selectie inkrompen naar 20 man. We zijn ook bezig om er een team van te maken. En wij juster, we hebben een mooie 16 man die kant op gang. En we gingen het eerste helft enorm goed vaarwakkoren. We gingen in principe beter. We wonen de bal winnen we beter. We konden vrij makkelijk tussenin linies terugspelen. We creëren kansen, alleen het toen brutsie zo'n scherpte in de laatste paas en in het afwerken. Het hier maar rust, we hier maar rust wel voorkomen kennen. Alleen terug een penalty. Volgens die jongens is het dubieus, maar van de andere kant van dat wij zitten is het moeilijk te zien. Kwamen we 1-0 achter. Daarna maakten we vrij snel de gelijkmaker, terug een mooie aanval. En de rust in, we gingen maar een goed gevoel de rust in, maar na de rust hebben we het eigenlijk zien kwartier, 20 minuten voortgegaan, terug dat Delfsterhuizen iets oorspeling ging. Ze zetten wat hege druk op het veld en wij maken daarin wat fouten en dat waren meteen oorstraft. En dan ging maar fjouwer in het skip in. Nou, de uitslag tjeet, alleen ik ben er wel maar een goed gevoel waar ik kom. En als je fjouw scoren, dan win je terecht.
0: Ja.
2: Maar na de tijd, denk ik wel dat wij de spitsen van Delfsterhuizen, die best wel gevaarlijk binnen en ik werd makkelijk scoren. Ik denk dat wij zulke spitsen, dan hingen we deze wedstrijd ik woon. Dus het zit hem echt in het kansen creëren dat je het wil. Alleen de finesses en het oorwerken, dat dit buurt nog net echt goed vaardelkoor. En dan hebben we het onwerking.
0: Ja, klopt.
2: Maar dat is wel jammer.
0: Ja, dus de punten die lezen bij Dolsterhuizen. Dan gaan we op naar Tiestje in september. Dan moet je maar om 8 uur thuis. Het is in RKO. De jongens uit de Polderwooi.
2: Ja, klopt. Nou, dat is voor mij een hele onbekende club. Dus dat is voor mij even een afwachting wat we verwachten moeten van die tegenstander.
0: Ja.
2: Ik zit straks even goed naar Arjen Hoekstra luisteren wat hij te vertellen had op de radio.
0: Ja.
2: En we hopen dan wel. In principe maar dezelfde groep proberen we wel de punten in orde met hem te houden. En dat zou ik wel fijn wijzen van vertrouwen. Want we hebben gewoon. Een heel soort jonge jongens erbij kregen. Juist daar starten we met vier jongens in de basis en van die jonge jongens. En die doen het super. Die zijn echt een welkome versterking en die doen het echt heel goed. En er zit een heel soort potentie in, alleen het mocht net baten, jammer genoeg.
0: Nee, nou dan zal je Johannes een voorspelling doen, maar dat je van Tiers de Tion. Nou, best benieuwd,
2: mooi. Ik ben benieuwd.
0: Draaien in VM.
2: Draaien?
0: Ja.
2: Nou, dat deden we voor.
0: Ja, dat geven we ervan.
2: Mooi nemen in de bespreking.
0: Ja, klopt.
2: Dat Johannes een enorm soort vertrouwen in u zet. En dat we het rijk is scoren. Ja.
0: Dat zou mooi zijn.
2: Dan, dan hoop ik dat dat eruit komt.
0: Ja, en speel je dan op de hoofdveld waar Johan?
2: Ja, we mogen op het hoofdveld voetballen. We hebben hier jongens in de war oefend. Ik op het hoofdveld. Nou, dat is een plaatsje.
0: Ja.
2: Die jongens zijn super enthousiast over het veld. Dus ja, daar kent dat nog eens in ieder geval.
0: Dus dan zal we even duimen dat de punten in het mooie Oormarmen bloedt, Johan.
2: Ja, dat moet wel eens, want deze jongens verzinnen dat zeker. Want ja. We zijn eigenlijk de hele voorbereiding. Vind ik het voetbal net slecht. Want we hebben drie oefenwedstrijden in spelen. Mooi een hele grote selectie, mooi steeds wisselende samenstellingen. En toen zie je wel dat het voetbal er wel in zit. Nou, wij nou Tongers die hebben heel gericht getraind naar deze wedstrijd van Delfsterhuizen. En en het komt er gewoon uit. We spelen wel echt heel goed. Echt mooie combinaties, en mooie one-form. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. Alleen het moet toch een keer punten opleveren. En dat,
0: klopt.
2: Dat loopt nog een beetje uit manco. En dan kun je nog zo goed voetballen. Maar als je geen punten hebt, dan is dat wel balen.
0: Ja.
2: Terwijl we weten dat die jongens er stjonk hun best verdogen. En dat het er even net mooi zit.
0: Nee, dus we gaan gewoon verder, Johan. En,
2: zeker.
0: Wij zullen nog goed steunen dat nog weer even een beetje een oppepper krijgt.
2: Ja, bij jou is zeker net op, want dit is echt een hele talentvolle groep wat hier staat. En je kan nog de komende jaren echt een soort plezier onbeleven. Alleen dat zou wel voor het vertrouwen van die jongens zoet wel mooi zijn dat het er eens uitkomt. En dat gun ik hun van harte en ik hoop echt easy dat we winnen, want dan jullie jongens ik. In dat we gewoon hartstikke goed bezig zijn.
0: Ja, klopt.
2: En we kunnen het altijd wel vertellen. Maar ja, het is voor die jongens wel eens leuk om ik het eens een keer.
0: De punten mooi tussen horen.
2: Precies.
0: Ja, klopt.
2: En dan smaakt het bier ook wat lekkerder.
0: Ja, dan is de tweede helft ook wel goed, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, klopt. Dus dan jaren we na weken nooit mee wel hoe het ging tussen Johan.
2: Ja, dan zullen we beide wedstrijden even terugnemen.
0: Ja, ik goed. Hartstikke bedankt voor jouw interview en we horen wel contact, ja. Johan.
2: Nou, stuur dat berichtje van Arjen even terug, want dan kan ik dat ook even nog wel lusten.
0: Ja, ik zal dat even doen. Kom maar goed, Johan. Ja.
2: En dan moest hij een mooie gerichte vragen stellen over de RKO en dan ken ik dat ook verder mooi.
0: Ja, ik goed. Ik stuur hem dan wel einde van de mee van Jota.
2: Best. Bedankt, Johannes.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt, Johan. En we horen wel contact. En de groeten aan de heren van NOC.
2: Dat zeg ik zeker even dan.
0: Oké.
2: Mooi.
0: Hoi.
2: Hey, hoi.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaat, Mark.
1: Ja, Harry Styles, My Sign of the Times.
0: Inderdaad. Ja, klopt. In Spanburg spot elke snoort mee tussen 12 en 4. Mooi, Mark Visser.
1: En Johannes de Vries.
0: Ja, en hoe bevalt het achter de schuur van Mark?
1: Het is een ruïne, maar ja, het gaat wel lekker.
0: Dus, ja, klopt.
1: Het valt goed.
0: Ja, dus wij hebben een verzoek gekregen van onze radio-collega Orne van den Berg. Die zit elke snoot mee tussen 1 en 3 uur met counter folk en rock'n'roll. Die zei, Johannes, kerst ik een hele mooie plaatje draaien voor iedereen die luistert voor de buren links en rechts, voor de hele gemeente De Friske Maarten en de Buitenom. Die wil even hier CCR.
1: Ja, Creedence Clearwater Revival, maar We'll Stop the Rain.
0: Nou, dan maar de Ron Wetter even mooi stopje, of net, Mark?
1: Ja, wie, tenminste vannacht wie het ook nog.
0: Ja, klopt. Dus jij krijgt de groetjes van Stefan en Orne van den Berg uit Twiekelwooi.

0: dan schouwen we deze muziek even aan de kant, Mark. Dan hebben we het al van Arjen Hoekstra van Sleten. Heel goeie mee.
1: Ja, goeie mee, Johannes.
0: Dan gaan we even over de wedstrijd van Sleten. Moest juist eruit om Bjelvertreintje en RKO uit de Polderwooi.
1: Ja.
0: Ja, oh. Ja.
1: Ja, ja. En, ja, ruststand 0-2 versleerd.
0: Ja.
1: En ja, we hebben eigenlijk vanaf de eerste minuut voor de bovenliggende partij.
0: Ja.
1: Dat het maar 0-2 was toen, dat, nou ja, dat die eigenlijk net een goede verhouding van hoe de verhoudingen in het veld zien. Want het hier maar rustig wel 4 of 4-0 werd kennen voor ons. Alleen nog dat liet me nooit. En toen waren het afvlak voor rust naar stand, want 12 van die spelers kregen een gele kaart. En Sint-Würdig had jou een gele kaart krijgen en moet je 10 minuten naar de kant.
0: Bliksemkaart.
1: Dus, en ja, dus ook toen wij gelukkig in de pauze nog eventjes, want het is vlak daarna pauze.
0: Ja.
1: Toen we gelukkig nog eventjes de puntjes op die zetten. En toen ben we draaien het waarschuwing in en echt wat leger op het veld. En die fase hebben we eigenlijk ook goed trok om, kregen we geen goals in. En nou ja, toen ben we heel wat het waard helpen, kwamen we nog eventjes in het probleem, want dan maken we hun een goal. Dus toen ben er wel even een iets offensiefje van hun kant, zeg maar. Maar uiteindelijk hebben we het allemaal vrijmaken als goede streepbloek pin, maar een 2-1 overwinning.
0: Ja.
1: Dus nu gaan we op naar de TCT om zo'n uur tussen Dalfterhuizen. En ja, dat wordt eigenlijk ja, de wedstrijd werd het omgeert, zeg maar.
0: Ja, dat is de derby, want Nokke moest juist tussen Dalfterhuizen. Nou, dat weer 4-1 voor Dalfterhuizen.
1: Ja, nou. Ja, ik heb een met Johan even bellen.
0: Aha, dus...
1: Johan Faber, ja. Dat is een collega trainer van mij en die heb ik even sprutsen.
0: Oké, en wat verwacht van het eerste team, Arjen?
1: Nou ja, ja, ik hoop dat het gewoon een hele mooie wedstrijd is. Hè. Meestal tussen Sleet en Dalfterhuizen wel een mooie wedstrijd.
0: Ja.
1: En dus ja, ik verwacht die nou eigenlijk net oors.
0: Nee.
1: Ja. Ik denk dat we ervoor, we zijn natuurlijk vorig jaar beide op een eindig in deze klasse. En Dalfterhuizen is hierna competitie promoveerd en wij krijgen net. Dus ik denk wel dat het een hele spannende wedstrijd wordt. Ken.
0: Ja, ik verwacht je de maar 4-1 voor hem.
1: Oh, dat is een hele dikke uitslag.
0: Ja, klopt.
1: Nou, als dat gebeurt, dan ben ik heel content, Johannes.
0: Ja, dan ben ik heel vrolijk. Dus ik zal van je mijn duim, Arjen. Want dat is in Heeg, hè?
1: Ja, ik ben hier in Heeg. Want ik ben eigenlijk geboren en getogen in Heeg. En ik heb hier tot mijn 44ste wennen.
0: Ja.
1: En nou ja, mijn benen door je Joert mooi aan de track race. Dat is hier een jaarlijks terugkomend evenement, maar de Heegfeesten, zeg maar. Dus wij zitten hier nu in op terras, maar uitzicht op een van de attracties die hier midden in het dorp gesitueerd is. En ja, even maar lekker blijft gebieden bij uiteraard, Johannes.
0: Ja, klopt. Kunnen we daar net over de streep helje van Fontier, dat is toch weer mooi dust?
1: Nou, dat zal ik recht zien. Ik heb 2 jaar van in, man in Traje Zwan, nooit in.
0: Ja.
1: Die bij Heeg voetballen, direct plus in de competitie zitten. En het was hartstikke gezellig. Ik wil altijd nog graag een keer mooi doen. En dat heb ik 2 jaar van in dient. En het is echt een hele leuke ervaring. Ik vind dat iedereen onrieden. Maar ja, het is nog wel mooi geweest, want daar moet je echt wel in trainen.
0: Ja,
1: vooral,
0: klopt.
1: Als je boven de 50 binnen zoals ik, dan moet je echt wel even, want dan word je natuurlijk ik het achterom draven, maar Traje, jongens.
0: Nee, dan moet je het op voorbereiden.
1: Ja, je moet je echt wel even een voorbereiding maken voor Saïd. Dan moet je echt wel een paar weken je conditie optrainen.
0: Klopt.
1: Maar ik ken echt iedereen hoor hier. Als je fysiek een beetje goed in water bent en je bent wat atletisch, dan moet je zeker een keer mooi doen.
0: Dus dan zullen we dat even onthouden. Dus iedereen moet het takken meer mooi doen in Heeg.
1: Hartstikke gezellig. Ja. Super.
0: Ja, klopt. Dus nou, we doen een gezellige mee nog daar in het mooie Heeg. En we horen wel contact. En na een week dan praten we even over het wedstrijd. Arjen.
1: Ja, durven Johannes. Hey, hartstikke bedankt voor het bellen en succes met de uitzending.
0: Oké, dankjewel.
1: Yo,
0: hoi.
1: Hoi.

Ja, It Ain't Over Till It's Over van Lenny Kravitz. En dan geef ik verder maar het volgende nummer van Bruno Mars. En daarna bellet Johannes natuurlijk weer wat meest genoemde mooie interviews te krijgen. Maar eerst Grenade van Bruno Mars.

0: Ja, die een prachtige plaat van U2, My I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Ja, klopt. Dat weer een hele mooie muziek hier in Spanburg. Spot mooie Johannes de Vries en Mark Visser en Noor Viervoeren heb ik een heel mooi programma. Dat is Snijske Muziek met Romke Kroondijk. Tot ons zon over het af, van zon tot acht hebben wij Spanburg non-stop muziek. En van 8 tot 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Dus Blue Oudstam tik op Radio Spanburg, de streekomroep van de Friske Maren en de Buutnom. En we gaan weer even naar de volgende plaat.
0: Ja, de volgende plaat is een hele mooie van Elton John, maar I'm Still Standing.

0: Ja, I'm Still Standing van Elton John, een hele mooie plaat.
1: Ja, klopt. Dat weer een hele mooie plaat. Dan zullen we op de klok. Dat is ik weer bijna 4 uur. We beginnen op Noord-Nijs van 4 uur. Na 4 uur ben je maar de lijsttoer van Spanburger Spot. Dan bellen we dan de mooie voetbaltrainers. En we bellen een mooie... Frans Veldman, dus zullen we jou bellen, maar dat go even op naar jouw 4 van even.
0: Ja, dat is naar de rukte toe, dus dat komt inderdaad. En om oud te schoeten hebben we nog een heel mooi nummer, namelijk van Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Spannenburg Sport. Met Johannes de Vries en Mark Visser.

0: Ja, dat weer een hele mooie plaat van Guns N' Roses.
1: Knocking on Heaven's Door, inderdaad.
0: Ja, klopt. Welkom bij de lijsttoeren van Spanburg Spot op 30 augustus 2026, Mark.
1: Ja, weer het laatste oer inderdaad van de show, Joert.
0: Ja, klopt. We belden zo meteen even mooie Remco Faber van Langwaar. Want die moest Joert tussen zijn Trinitas. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat geënt is. Dan bellen we even mooi Erik van FFS. Die moest Joert om 12 uur zijn Zevenhuizen. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dan bel ik een mooi Ime Vonk, want die moest vrijdag 28 augustus thuis spelen in Lange Zwaag. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat geënt is daar in het mooie blauw huis. Nou ja, dan bel ik mooi Johan Faber, of Johan Versloten. Ja, alle Johans bij mij in de telefoon. Maar nee, Johan Versloten van Gordiek, die moest juist om 4 uur zijn SC Meppel. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe de geënt is daar in het mooie Gordiek. Dus, we bellen rond jou 4 in die buurt, bellen wij mooie Frans Veldman nog hoe die IFK's van de Lietse Akelossen en de Grutte Akelossen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, er komt nog Gnaar gewoon en Tusken Tron natuurlijk ik nog. Mooie muziek.
0: Ja, klopt. En Mark zit erachter, dus Mark heeft een heel soort mooie nummers.
1: Ja, de volgende is een hele mooie van Radiohead, namelijk Weird Fishes. Hier hebben wij Radio Spanburg Sport.
0: Ja, Spanburg Sport.
1: Ja.

0: Ja, een hele mooie plaat van Journey, maar Don't Stop Believing.
1: Ja, klopt. Een hele mooie plaat. Dan hebben we een telefoon van Johan Versloten van Gordik. Een hele goeie meeje.
2: Een hele goeie meeje.
1: Dan praten we even over de wedstrijd van juster. Je moest juster thuis tegen FC Meppel.
2: Ja, klopt. De eerste wedstrijd werd het een beetje omgeet. De voorbereiding die net echt denderend. De eerste wedstrijd won we daar net echt. Een grote blessures. Dan komt er nog bij dat het ziek in voetbal is. Dat wij een aantal jongens hebben die trainer binnen bij Pek Zwolle en de Heerenveen. Ja, die kistneus moet je net mooi doen. Nou ja, en dan nog drie blessures. Yes. Dan ben je vier man kwijt uit de basis die we vorig jaar er wel al in bij gingen. Nou, dan mag je. Als je nou dan even een puzzel, ja. En we gaan een oor systeem spelen. Want ja, we kunnen natuurlijk net hetzelfde spelen als houden nog niet hier. Want dan geeft natuurlijk elke wedstrijd zeker biedt de brug op. Dus ja, het is voor u nog een hele grote puzzel. Ja. Nou, er zijn nog jongens die. Nog op vakantie gingen, dus die missen ik een aantal wedstrijden nog en ik nog de eerste competitiewedstrijd, dus ja, dan maar ik ben mooi ontpuzzelen, dus ja, het is nog net zaterdag, ik zeg van no.
1: Nee, dus dat is altijd een puzzelen, dus een SC Meppel, een bekende ploeg voor die, Johan?
2: Ja, ik heb vroeger wel, ja, het is een tweede klasse, ze zijn voor of ouderen hier bij ze tweede eindigen. Hebben krijgen periode net op de stap net mooi kennen. Nou, ze hebben er 5-9 bij. En zij willen in de tweede klasse kampioen worden. En ja, dat verschil is wel bosje. En we kwamen al vrij snel op 1-8. Ja, dan hebben we de 1-1 maatje van lege goal. Ja, die zit er dan over. Nou ja, dan wordt het nog 2-3-0. Maar dat is. Ja, we konden goed nooit wel, leuk nooit wel. Maar dan kun je wel het verschil zien in echt voetbal. En dat zij gewoon volle zitten ben. En kwalitatief natuurlijk veel betere voetballers hebben. Dus.
1: Ja.
2: Maar ja, we hebben het in ieder geval goed in. En we hebben nu volgende week gestaan.
1: Al de holparen. Ja.
2: Ja, en dan hebben we nog HZVV. En ja, die heeft vorig jaar de beker gewonnen. Dus ja, dat helemaal een.
1: Dat wordt even maar de mouwen omheen.
2: Ja, dat moet wel iemand gebeuren. Maar ja, dat is krijgbaar op wijsdjoen in de weken van de competitie. En ja, daar ben wij net eindelijk nog.
1: Nee, en dan kan je me dat ik net verhoor je?
2: Ah, nee, zij hebben natuurlijk ook een heel druk programma.
1: Ja.
2: Nou ja, we gaan erheen en dan zien we wel goed het komt. En dan is het, vier dagen later is de eerste competitie uit in Burgum uit.
1: Ja.
2: En dat is waar het om gaat, hè?
1: Ja, klopt. Dan is de echte wedstrijd weer. Dus ja. Komen er snoeien 6 september, dan wens ik jullie succes thuis. Het zijn al de holpaden. Dan praten we na week snoeien mee wel hoe het gaat is.
2: Nou, geef me de aan.
1: Oké, yo, hartstikke bedankt.
2: Dag.
1: Ja, hoi.
2: Hoi.

0: Ja, zeker. Want dat geven we even naar Frans Veldman weer. Een heel goeie mee.
1: Ja, goeie mee. Ik ben er nog steeds, Johannes.
0: Ja, klopt. Ik zal even zien dat ik mijn huiswerk ik weer bij je kan krijgen. Dus dan geven we even naar de Lietse A-klasse.
1: Ja,
0: ja.
1: Goed
0: ja, klopt. Dan gaan we eerst naar de eerste plakken. Dat is Sander Meter van het Vriendschap.
1: Ja, Sander Meter, he. Dat is, en dit weer voor hem de stap naar boven. Want takken hier zal er in de SKS zielen.
0: Ja, dat is ik hartstikke mooi van Sander Meter.
1: Ja, daarom. Hij neemt het roer over het helmhout, wat dat heet, van zijn huid, van zijn broer Pieter Meter. Hij is de jongste van de meters daar. En nou, hij zal taken hier op het scootje van Akram zonder Sjellet en wat er kan. Dat de scootje zielen kan. Dat het een over Sjellet maar een kampioenschap verzelf in de Lietse A.
0: Ja, klopt. Dus ik verwacht je zonder meter een hele goede sfeer wel weer.
1: Ik ben heel benieuwd hoe de takken hier doet in de SKS. Want het is daar toch krijgt altijd even anders dan binnen de IFKS. Maar, nou ja, prachtig dat er de kansen krijgt.
0: Ja, klopt. Dus de jonge garde die gaat ook op een scootsie. Dus ja, dan is het ook...
1: Als we dan even naar de SKS joggen, dan is inderdaad van... we hebben wel een hand, de oude garde, we bestien die nog uit.
0: Ja.
1: Dat wie eigenlijk Pieter Meter en Auke zelf van... van de Zuidwesthoeken.
0: Ja.
1: En even zien, wie zien we nog meer? Douwe Visser verzelf. Nou, Douwe Visser stappen, Pieter Meter stappen. Dus dan hebben we alleen nog ook de grote hoer van de gevestigde orde.
0: Ja, klopt. Dus nou, die verwacht ik wel dat hij nog een paar hier mooi zielt.
1: Nou, ik ben benieuwd wat Auken nog straks
0: plandeert. Dus, maar we zullen het. Dus dan gaan we dan even achter. Want, dan gaan we even naar Herke Boskma van Lietse Famke, nummer 2.
1: Ja, daarom hartstikke mooi voor Herke dat er nou op het podium staat. Want flint hier weer de sasneu, weer de oude roegelen eigenlijk. Droog dat er een aantal strafpunten kreeg omdat hij hier een vlagen die krijgt net druk genoeg weer. En toen kreeg het 5 strafpunten en toen roegelen de krek van het podium houden. Dus echt, nou, die weer nu te schroeven vanzelf dat ze nou op het podium stingen en dik verzinnen.
0: Dan geven we nou de tweede plakken Henk Frankena van het Abegeeste Scootsie.
1: Ja, in de allerlaatste wedstrijd, dat verspielen krijgt Henk Frankena zijn tweede plakje. En dan waren het een tweede plakje. Het verschil wie heel iets, ziet maar 0,9 ziet er tussen. En Henk was de laatste wedstrijd vierde en Herke was tweede. En dan pakte Herke Krek het tweede plakje van Henk al. Maar voor de rest, bij Henk Frank en ik, heel mooi shield, heel constant shield. Dus super, elke keer die mensen wedstrijd wie een vierde plakje. Nou, dan doe je het gewoon heel goed.
0: Ja, dan doet je het hartstikke mooi. Dan geven we nou de vierde plakken. Dat is Harm van der Weijden van Naidai.
1: Ja, en die ding vriend hier kwam die krek op het podium omdat Herke er oud roegelen. En dan komt er nou op een vierde plakje. Dus dan heeft er het eigenlijk dus wel heel goed dingen. En krek iets minder constant dan Henk Frankena. En dat scheelt van krek een podiumplakje.
0: Dan geven we nu de vijfde plakje. Dat is Diane Visser van het Gautemer Scootsie.
1: Ja, top scootje. Wel altijd heel goed. En, maar Diane heeft eigenlijk best wel mooi shield. Maar die zit privé ook wat in wat een moeilijkere situatie en dergelijke. En dan zie je, als er oren ding mooi spelen en die je wat afleiden, ja, dan is het hartstikke mooi dat je mooi zielen en doorgaat. Maar dan als je net 100% je dan focus je kennen op het ziel, dan roegelt de krek naast wat misschien wel kan hier. En wat goud was goed, is ik meerdere keren met die kampioen geweest in de Lietse A. In principe, ken die gewoon standaard op het podium. Maar ja, dat verschil ben net zo groot meer. Dus dan er hoeft maar iets te wijzen. Dat is de eerder krijg je echt.
0: Ja, klopt. Dan geven we nou de vijfde plakken. Dat is Sijard Boerstra van een Zwaneblom.
1: Ja, de Zwaneblom. De kampioen van vorig jaar, maar toen was hij nog een skipper. Daar zit Jelle Talsma erop. Die heilige nieuwe groep die er nou op zitten. Dat is de groep die voorheen op de doeken van Martena zie je het Lietskoetje in dat. Die ding van die je net mooi. Maar dan Jost, het is een scootje waar je kampioen mag worden kennen. Maar dat wil je net in je twaalf rijden. Want de verschillen binnen heel iets. Het is een heel mooi shield, maar ja, er ziet niks wat wisseling de resultaten bij. Ah, voor zo'n groep, het eerst. Nou, mooi zo'n nice koetje. Ja, zegt het plakje, eigenlijk monsterachtig, hè?
0: Oké, dus die kan wel verwachten, Jori, dat hij wat naar boven te giet.
1: Ja, dat wordt wel in die mooi, de man die het voor de podiumplakjes.
0: Dan geven we naar de zonde plakken, dat is Bernd de Senneut.
1: De Bernd de Kneut, ja? Shield ik al jaren mooi, de Lutgedina. En ja, ze ben altijd ik mooi scootje bezig en dan. Maar ja, ze moet altijd wat kiezen inderdaad. Van wat ze nijdwang gingen en wat ze verbeteren willen on het scootje. Maar ze scarly altijd hartstikke mooi in, rondom het vijfde plakje, vijfde, zesde, zanden. Ze begonnen heel mooi met slapje de plakjes. Dus dacht ik, zo'n ze mooi van gaan om het podium. En toen ging het ietsje minder, maar net meer dan ietsje. Want krijg wat ik zeg, de verschillen zijn gewoon heel iets. En je roept niet daar zomaar een plakje naar beneden. Maar op zich heb ik een mooi kampioenschap zien.
0: Dan geven we nou de achtste plak, Gele Postma van het Lietse Jenne Woordster.
1: Ja, ik ging die. Eigenlijk hield er hetzelfde voor dan voor Ben de Kneut van de Lutgedina Zwijltekop. Ik ging die er heel dichtbij zit en valt alles krijg een keer goed. Dan zit je aan de goede kant van de score. Dus in een mooi zware plakje hinzen erbij. Ja, dat pak je dan mooi. En een orenwedstrijd, dan wil je weer vijfje. En ja, dan kies Chen de verschillen ben Leeds.
0: Ja, klopt. Dus dan geven we nou de jochende plakken Bouke van der Vaart Leedse Bern.
1: Ja, Bouke van der Vaart is echt de laatste wedstrijd. Dat we zien wedstrijd, die wonnen ze. Bouke shield al jaren mooi. Dat nog voor 12 jaar mooi in de Lietse A-klasse. Daarvoor zit er altijd in de B- en de C-klasse. Die nog nooit eigenlijk een wedstrijd won. En dit is de eerste keer in zijn hele carrière dat er een wedstrijd won. Dus, nou, die hebben er wel even van genoten, hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Dus, en hoor je daar dan genieten nog volle meer?
1: Ongetwijfeld.
0: Dan geven we nou Joost Terpstra van het avontuur.
1: Ja, Joost, ik. Dat voor hem was een teleurstellend kampioenschap. Ze kregen het net echt onder praat. Het is een scootje wat ik al heel vaak kampioen geweest is. Vorig jaar dingen ze heel knap mooi. Toen ik hartstocht. Ik denk, nou, die zal vast op het podium terechtkomen. Maar op een of andere manier, het lukte net. En ja, daar zit alles tjun en dan dat merk je, dan ben je samen het zien.
0: Ja, nummer 10. Dan geven we nog nummer 11. Wiebe van der Wal, de broekopholder.
1: Ja, de broekopholder uit Jestermar. Die hier ik grotere ambities dan dat er uiteindelijk Femmeke kregen had. Ze gokten op een plakje bij de top 10 ongeveer. Maar, krijg wat ik zeg, de verschillen zijn zo iets. En als dat even krijgt net wel, maar ze begonnen heel goed met een trailer plakje, een zesde plakje. Ja, en dan komt er een zegje erbij, een elf erbij, een vijfje erbij. Ja, dan in een, dan gaat het heel goed de andere kant op.
0: Dan geven we nou de tolfde plak. Dat is Jelte Hoen, de opstekker.
1: Ja, Jelte heeft het. Ja, vind ik goed dingen. Ze heeft toch materiaal wat eigenlijk al jaren oud is. Maar ja, voor mij is het maximale eruit halen van hier. Maar een keurig zonde en zegt een plakje in een wedstrijd. als je wat voor materiaal zij hebben. Het is ook een hele jonge groep. Het is ook een scootje wat beschikbaar gesteld wordt om een jonge mensen, om die kennismansje te laten mooi het scootje zien. Nou ja, dan heeft zij gewoon een heel mooi kampioenschap zien.
0: Dan geven we nu de 13e plak. Daniel de Bruyne. Bruin.
1: Ja, Daniel de Bruyne.
0: Ja,
1: van de Teach of Leren.
0: Klopt.
1: Toen ik bij die uitzending zie, hij hem neemt in het scootje van de Amsterdamse studentenvereniging.
0: Ja.
1: Bij de Amsterdammers of Leren het scootje zien. En nou ja, Daniel is de volgende die er maar zielen mooi. Ze mooi maximaal 2 jaar als skipper mooi ze mooi van. En dan moet er weer een eien opkomen. Dus, Daniel die shield nog mooi en ja, die zal proberen ik het maximale eruit te hebben. Maar ik ben hem ook wat wisselend. Makkelijk, scootje shield is ervaring. En volgens mij mooi, hij taak hem hier nog een keer zielen. Nou, dan zullen we zien als ik wat leren van de ervaring.
0: Ja, klopt. Dan geven we nou de 14e plak. Ruud Vlieger, hoop en zegen.
1: Ja, bij u is altijd het klaverke, want een klaverkjouwer heeft in het zeil staan. Ik heb een heel mooi lied scootje, wat heel mooi dwang kennen. Maar dat gaat dan een beetje van de verschillen met zo'n verschrikkelijke lied. En soms zit je erbij, maar kom je bij de start net helemaal goed gut en je komt er een beetje achter. Ja, dan is het zo verschrikkelijk dreig om dan weer naar voren te zien. En ze ben ik wel eens 5e-6e in het kampioenschap binnen. Ze zeggen, ja, nou ziet het gewoon even net mooi.
0: Nee, dan geven we even naar Sebastian Milder. Dat is op de 15e plak van Friesland.
1: Ja, de Friesland. Dat is eigenlijk het zusterskoetje van de Gerrit de Vries. Komt uit Snitswaai. Een pad zielt er bij de scootjes zelfs mooi. En die hebben gewoon mooi shield. Zit er meestal wat in de middenmoot. Dat hij ze nou ook. Mooie uitzitter naar boven. Maar zesde plakje in de laatste wedstrijd. En nou krijg ik nog steeds de verschillen binnen Leeds. Kom je bij de start er goed uit. Kom je mooi een beetje voller in. En misschien ik krijg het geluk even wat mooi. Dan pakt het goed uit. Dan zit je voorin. Ja, zit je krijg even aan de verkeerde kant. Ja, dan pakt het direct. Het scheelt samen 5-6 plakken dan.
0: Dan geven we naar de 16e plak. Thierry van der Veer, Welvaart. Een bekende ploeg voor je.
1: Ja, daarom, wat een teleurstellende uitslag. Dat, we hebben best wel lekker zield en dingen. Alleen het kwam er net uit. Kom een crack verkeerd uit bij draaiingen, bij de ton. Een beetje in de start die gewoon helemaal verkeerd uitpakte en het lekker voortkwam. Dus qua resultaat wat teleurstellend. Maar we hebben een prachtig gezellige week met elkaar gehad. Dat is ook belangrijk.
0: Dat is ook altijd leuk dat je iemand een hele week mooie melkhoor opzet op een scootsie.
1: Ja.
0: Dan geven we nog de zontje in de plak. Pieter Jonsma, 2 famkes.
1: Ja, echt ervaren rot. Schilt al jaren mooi. Had zelf ik altijd alles bij, tot in detail. Pieter is echt een liefhebber van het scootje Schild. En hij doet er echt alles voor. Het een mooi scootje, maar financieel heeft ze beperkte mogelijkheden. En ja, dan zie je er eens een keer een mooie uitslag bij. Maar daar krijg ik wat zin van. Als iedereen de mogelijkheid heeft om wat extra's te doen en voor jou wordt dat moeilijk, ja, dan wordt het steeds dreiger om erbij te blijven.
0: Dan geven we naar de 18e plak. Jochem van der Vaart, nooit volmaakt.
1: Ja, Johan is het eigenlijk. Want Johan is de skipper. En volgens mij, zijn hoofd heet van Jochem. Dus ik weet eigenlijk net precies waarom het nou Jochem van der Vaart worden is. Maar denk, voor Johan geldt eigenlijk hetzelfde. Zij hebben net de middelen om zo te investeren in het scootje. En ja, dan wordt het heel dreig op een bepaald moment om echt mooi te doen. Dan zie je mooi, dan doe je leuk. En dan zul je per wedstrijd van, goh, ik heb een mooie uitslag een keer zielen. En dan heb je voor de rest helemaal een gezellige mooie week met elkaar.
0: Ja, klopt. Dus dan gaan we naar de grote A-klasse. Dan gaan we naar Jilles Banstra, vrouw Jontsie.
1: Ja, dat, ik kan net helemaal zeggen dat het een volledige verrassing was voor zelf dat het van Jilles zou uitpakte. Maar het is toch wel monsterachtig dat je mooi een scootje was voor hier eigenlijk helemaal van nul aan opbouwd hebben. En dat je dan nou kampioen worden in de grote A. Nou, die hebben echt wel even een heel mooi feestje met elke viertje. En meer dan terecht.
0: Dan geven we nog Tim van de grote Pier.
1: Ja, en Tim, ik gewoon een pracht kampioenschap heb ze gewoon shield met elkaar. En de grote Pier is een heel goed scootje. Tim Roosgeur is hiervoor ieder een ander scootje. Daar heeft er hier een machine van de barbe, die vieten niet. En hij heeft toen de kans om op de grote Pier te komen. Scootje maar misschien wat meer mogelijkheden erin. En dat liet ze gewoon zien.
0: Dan geven we nou de tweede plakken Pieter Jilles Tjulker van het Sterke Jerke.
1: Ja, ik heb een topscootje, hè. Ik kampioen geweest. Ik krijg als je de Rutte Pier. Ik meerdere keren kampioen geweest. Ik heb een scootje wat een aantal jaren nou mooi doet. Dat is iets van de C, de B naar de grote A en de direct kampioen was. En dan denk je van nou, die zou de komende jaren elke keer wel pop-op het heeste treedsysteem. En dan blijkt dat is helemaal dus net zo makkelijk. En de verschillen binnen dan vrij iets. En kampioen worden is ingen, maar om kampioen te blijven, ja, daar moet je continu voor de boel erbij houden. Het spul op orde hebben. En ja, dan hoeft het maar even iets over u te pakken. Ja, dan sting je wel op het podium, maar net meer bovenop.
0: Nee, dan geven we nou de vierde plak daar. Dan geven we nou Gele Tarma uit het dorp Jestmar.
1: Ja, dat geldt ook voor Gele. Gele wie de kampioen van 2024. En ook die is krek naast het podium. Dan heb je een mooi kampioenschap, Giel.
0: Ja.
1: Maar de eerste wedstrijden, ja, daar, dat die krek net goed genoeg. En de eerste een tiende plak, de tweede wedstrijd een achtste plak. Ja, en dan wordt het al dreig om dus een podiumplak te pakken.
0: Ja, dan geven we even Peer van uit de buurt, hoor, Frans. Dan geven we even naar de zesde plak, Grietje Obus, Arjen de Jong.
1: Ja, ik vind dat Arjen het fantastisch dingen heeft, de Grietje Obus. Ik kan me net herinneren dat ze ooit samen een uitslag deelzet hebben dan van hier. En dan wil je vanzelf, ik wil wat greter. Dus ik ben heel benieuwd hoe Arjen het taken hier oppakken zal. Maar, krijg wat zin. De Grietje Obers heeft zo'n goed mooi dingen van hier.
0: Ja.
1: Dus meestal zien ze de krek een beetje onderin. Ik wil eens wel span, bluwen we erin, bluwen we er net in. Maar dit keer, ja, fantastisch. Joh.
0: Nou, dan geven we nog even naar Steven Siesling, Streetbeur. Nummer 1.
1: Ja, Steven Siesling, ik ken. Streetbeur doet al jaren mooi. Elke keer krek net kampioen worden. En dat wie misschien hoort al zei, Sibo, Steven heeft het helm houdt nou een auto hier heeft er in de hand. En ja, ze doet het mooi. Maar dat laatste stapje om op het podium te komen, nou, dat is moeilijk.
0: Ja, zeker. Dus dan geven we even naar de 16e plak. Age Banstra.
1: Ja, Age Banstra. Dus Age die promoveert vorig jaar. En dat is wel grappig in. Age is een neef van Jilles. Jilles werd kampioen en Age eindigt onderdoor.
0: Ja.
1: Maar ze hebben bewust de keuze maken van dan geef je er niks van onder het scootje ten opzichte van vorig jaar. En dan geven we gewoon een boersfilm en dan zullen we wel vier komen. En nou, dan doe je mooi in de B-klasse, je promoveren naar de A-klasse. En dan zielen oren gewoon hudder en dan is het moeilijk om mooi te doen. Dus we lijnen er best knap bij de start en het doet best aardig. Maar oren die zullen dan gewoon, ja, je voorbij.
0: Ja.
1: En dus zei je een heel hard nadenken van wat gaan wij aan het koetsje doen om, nou ja, taken meer wetten, sorry, dat we dan promoveren.
0: Ja, dan zou we aangeband streven naar Duimen dat hij weer toppen giet.
1: Ja, daarom met die jongens die kennen monsterachtig zielen. Dus daar laat je het hem net aan.
0: Nee, nou dan wil ik jou hartstikke bedanken voor jouw verslag met IFKS en het SKS Scootsiel. Wij doen het takken meer weer hetzelfde Frans.
1: Ja, best genoeg.
0: Ja.
1: Als de trollaars met ons koetsje zielen weten was en het in het oren, dan lees maar een beltje.
0: Dan bel ik jou wel even op. Als er wat nice is bij de IFKS of bij de SKS, dan zullen we dan even elkaar weer even skillen.
1: Ja, want verhaal ben er altijd. Dat
0: ja.
1: Is wel jij.
0: Ja, dat heb ik wel jij. Dus dat komt vast wel goed.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké.
1: Okay. Succes, jullie.
0: Ja, dankjewel. Hoi.
1: Yo, hoi.

0: Ja, dan scoren we deze muziek even onder de kont van Raccoon, Mark.
1: Ja, een hele mooie plaat.
0: Ja, dat is een hele mooie plaat. Dan hebben we onder telefoon is, als het goed is, dan hebben we Remco Faber onder telefoon. Een heel goeie meeje. Goeie meeje. Alles goed uit, maar Remco?
2: Het ziet fantastisch werkend goed. Alleen ik ben mijn stem kwijt, maar voor de rest gaat het hartstikke best.
0: Oké, okay, nou Jota moest lang waar toespelen tegen Trinitas.
2: Ja, het helaas in het uitwinnen. Dat is wel jammer, want de schild laat er net helemaal bij. De gemeente heeft het even net helemaal handig opgepakt, zeg maar. Dus wij hebben wat gaten in het schild zitten, dus hebben we uitwist naar hun taal. Dat is mooi wat goed is. Dat, ja. Jannes?
0: Ja, ja, jou bent er dan nog. Ja.
2: Ik zou je, dus daarom hebben we uitwist naar Boyle.
0: Ja, klopt.
2: Omdat de schild er net helemaal, gewoon net... Het is gewoon bijna.
0: Nee, nee. Dus, want,
2: dus ik ben ook druk met alle eigen inzet en ik ga met veel te kleren te krijgen.
0: Ja.
2: En hopen dat we het niet zo mooi kennen.
0: Ja, dus daar ben ik wel benijd naar. En, ja, en Ties de Tune, dan ben ik uit dan naar FFS.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Ja, die is ik verzet.
0: Oké, okay, die ik verzet.
2: Dat komt... door dat zit niet te merken.
0: Och, ergens. Ja,
2: dat... Nou, het is no tease, toch?
0: Ja, no tease, die komt het. Ja. Om acht uur.
2: Ja. Ja, no tease, dat komt door dat zit niet te merken, hè?
0: Ja, klopt. Ja. En hoe bevalt Johan Braber bij Jemme?
2: Ik ben helemaal jammer, ik ben er wat druk mis. En ik begin eigenlijk in de voorbereiding zelf, ben ik er ooit zo voorbij.
0: Hey.
2: Werkdrokte en weet ik wat. Dus, maar van mij wel best, ik ga een peker maar praten. Maar hij kan wel lekker bier drinken, dus het past dus correct.
0: Ja, klopt, want die is ook trainer bij SV Hilton, hè?
2: Dat ik nog?
0: Ja, oh. Ik nog. Dus Johan hoppa, Jopa Braber, die het drok. Dus,
2: ja, dat klopt. Maar u zijn vorige trainer hier dat ik al zie, ik kwakkel op zo.
0: Ja, klopt. Ja, Germ Heutema.
2: De jongens zijn wel positief voor Joop, dus wat dat denk ik is hartstikke best.
0: Ja, ik ben ook positief op Joop Remco.
2: Ik denk wel dat het niet komt, het dier.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dus komen we goed. Dus, nou. Ik,
2: Het is het ergste, Johannes. Dan heb ik daar weer een peren belang. Maar dan merk ik, ik ga serieus volleybal. Dus,
0: ja, en hoe gaat het daar mooi?
2: Wat zou je, Johannes?
0: Ik zei, en hoe weet het daar mooi beachvolleybal? Goed?
2: Nou, wij zijn trainer met een ploegje.
0: Oh, netjes. Ja.
2: Dus ja, het is beter als maar optocht. Optocht winnen vierde en trainen.
0: Oh, dat is ook wel netjes.
2: Ja, ja. Een jeugdvloegje, kijk, dat is altijd, zeker weten.
0: Dus
2: en dan nemen we even een PM, zo nemen we lekker hap gieten en dan gaan we bij.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we horen wel contact en na je weekend dan belt hij wel op. Ja, ik goed.
2: Nou, dan
0: oké, yo, hey. Ja, hey.

0: Matthijs van Alkon, want het is ook wel bijna 4 voor, hè?
1: Ja, het is 4 voor 4, dus inderdaad bijna het einde van het programma.
0: Ja, dat is het einde van het programma van Spanburg Spot met Johannes de Vries.
1: En Mark Visser.
0: En we zitten ont naaie weken tussen 12 en 4 met Johannes de Vries en Mark Visser.
1: Ont naaie weken.
0: Ont naaie weken, hoi. Hey.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

wat zuinigjes tankte. Liep snoep en cadeautjes voorbij. De jochies

als kind moest studeren, dag aan dag. Het is een visselke dat niet meer zwemmen mag. Met tv en mijn hi-fi apparatuur, dat ik me zo verveel op de lange duur. De auto en douchegrief op krediet, dat wordt een kortstondig liefdelied. Aan de advocaten is het geval toevertrouwd. We waren nogthans ooit zo gelukkig getrouwd. Ik

koffie, mijn scherm en afwasmachine. Is het leven al niet lastig genoeg misschien? Ik moest schuren en schrobben, mijn keuken en mijn salon. En wanneer speel je nog een keer op uw accordeon? Het feest door de discobar verpast. En hij binnen tot harmonieorkest. Parkingmeters en inrichtingsverkeer. Waar is mijn straatje van waleer?

Dronken supporters in het stadion. En niemand die nog weet hoe dat een oorlog begon. Ik hoor van ziekte en van hongersnood. En onze boter- en tarwebergen zijn zo groot. Ik hoor dat oerwoud wordt gerooid. Schoon en goed nieuws hoor je zelden of nooit. Lange rivieren vol met dode vis. Zeg maar ont volk dat er wel wat is. Beton en asfalt over berg en dal is de mens dat geen

0: Dit weer de snijske muziek van Jood. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje om 10 uur.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Welkom Afslag Maandag, aflevering 256, die van 30 en 31 augustus 2026.
3: We gaan er weer tegenaan.
2: Gaan we er tegenaan?
3: Ja, hatschig idee, vooruit met de rijt.
2: Alrighty. Nou, dit is lekker. Dit is Eric Clapton, Forever Man.

0: Tegenwoordig zou ik via een WhatsAppje doen, hè? Of een sms'je nog, als je heel oldschool bent. Maar, nou lukt het.
1: De microfoon even
0: daar zit ook wat heel los. Ja, zoals ik heb tegenwoordig doe je via een WhatsAppje, hè? Niet meer via een SOS.
1: Nee.
0: Ja, behalve morsecode, hè?
1: Rooksignalen, hè? Dat kan ook.
0: Ja, precies. Nogmaals welkom, aflevering 256. Dit zit erin.
1: Nou, er zit niks te merken. Staat voor de deur. Met natuurlijk als hoogtepunt de allegorische optocht. Uiteraard is Spannenburg erbij.
0: Natuurlijk.
1: Live en clandestien. We gaan namelijk maar met twee mensen daar naartoe. Dus wij vallen niet op in de massa.
0: Maakt niet uit. We zijn aanwezig. Daar gaan we.
1: We zijn erbij.
0: Ja.
1: Het programma nemen we eventjes met je door. We hebben ook nieuws uit de regio. Als je boer bent, misschien is het je wel opgevallen. Veel ratten. Rattenbestrijder Albert Hofstra uit Alkmaarij. Die spreekt zelfs van een plaag.
0: Een plaag?
1: Ja. Hoe dat kan. Dat zoeken we uit in deze aflevering.
0: Okay.
1: Het weer. Ja, er staat een gure maandag op de planning. Veel buien. Maar de rest van de week is het eigenlijk prima weer. Licht wisselvallig. Heel af en toe een buitje. Maar meestal is het gewoon droog. En een stevige wind uit het westen, de hele week.
0: Daar heb ik ook wel eens last van, een stevige wind uit het westen.
1: Dat bedoel ik maar. Ja.
0: Derde platenaard is altijd vinyl.
1: Zeker. Ik heb hier mooi zo gevonden uit het rijke archief.
0: Ja, het komt bij mij thuis weg deze keer.
1: Oh.
0: Dat is kwaliteit.
1: Ja, ik zou het zeggen, want als de LP's hier uit het hok komen, dan zien ze er altijd verlept uit.
0: Ja. Yeah.
1: Maar het gaat om de kwaliteit van de groef en de naald.
0: It's fooled around and fell in love.
1: Is dat zo?
0: Van Elvin Bishop.
1: Ja, fun fact, Elvin Bishop zingt dit niet zelf.
0: Nou ja, zeg.
1: Ja.
0: Wie dan wel?
1: Mikey Thomas.
0: Oh.

0: Mister en Kiri op Radio Spannenburg. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Het is inmiddels 9:10 en dat betekent maar één ding.
1: Feest.
0: Altijd tweede bij ons.
1: Feest. Want er zit niks te merken. En de feestweek van Echt in de Brug die gaan beginnen. Over die laatste straks meer. We beginnen bij Sint-Niek. De 74ste editie van de Sint-Niks te merken. Met natuurlijk de allegorische optocht als hoogtepunt op de donderdag. Waarbij allemaal praalwagens door het centrum van het dorp trekken. Die tocht is om 10:00 ochtends en om 8:30 avonds. En dan doen ze 2 keer een ronde. Dus mis je de eerste ronde, dan kun je nog een keer. En er zijn allemaal muziekkorpsen die dat weer dan muzikaal opluisteren. Moet je kaarten voor kopen, anders kom je er niet in. Allegorischeoptocht.nl. Maar het is het geld meer dan waard, want het dorp die doet zijn stinkende best om daar prachtige wagens van te maken. Vrijdag, dan zijn er allemaal kinderactiviteiten. Er is een voorstelling van een theatergroep die de... theatergroep... Theatra, die komt langs. Jeetje, wat een naam. Voor ouderen is er om 2:00 de Frieske Midje met muziek van Griets en Griezen. Dat is in het Salencentrum. En vrijdagavond is de autopuzzeltocht. Daar zometeen ook meer over. En vrijdagavond om 10:00 is er vuurwerk. Zaterdag dan is om 10:00 het ringfietsen aan de Gaasweg. Daar moet je 16 jaar voor zijn om mee te doen. En ook om 10:00 begint de Merkekeertspartij. Die wordt op het Renado-terrein gehouden. Vanaf 2:00 de volksspelen en het touwtrek op het plein voor deelnemers van 12 tot 15 jaar. En voor teams van 6 personen vanaf 16 jaar.
0: Ja, tijdens de feestweek van Sint-Nicolaas gaan organiseren de feestcommissies en MAC de Walden op vrijdag 4 september een puzzelrit voor auto's en motoren. Ervaring is niet nodig om mee te doen. Het inschrijfgeld bedraagt €7 per voertuig. Dat is ongeacht het aantal inzittenden. Inschrijven kan tussen 6 en 7 avonds. Het zijn 3 klassen. De beginnersklasses voor deelnemers uit Sint-Nicolaas gaan een beginnersklasse voor deelnemers buiten het dorp en een C-klasse voor gevorderden.
1: Dan de feestweek van Echt in de Brug. 6 september, dan gaat die van start. Dat is al aanstaande zondag. Duurt een weekje. En gedurende de week staan er allemaal verschillende activiteiten op het programma. Die aftrap is dus zondag. Dan is de tentkerkdienst. En later op de zondag dan wordt er een oriëntatierit gehouden voor deelnemers met een auto, een fiets. En je kan zelfs met je racefiets meedoen. Volgende week in Afslag Maandag. Dan hebben we meer over het programma van de rest van de week.
0: Oké. Zometeen
1: het weerbericht voor de komende week. En dat wordt een uitgebreid weerbericht, kan ik je vertellen. Want er zit van alles weer tussen.
0: Ik zie het.
1: Wind, regen, zon.
0: Een mengelmoes.
1: Een mengelmoesje.
0: Met dol op mengelmoesjes. Zometeen de muziek van Shake. You Know I Love You. Maar eerst Creedence Clearwater Revival. Up Around the Bend.

0: plaat die in 1976 verscheen. Kwam niet verder dan een tipparade. Twee jaar later, in 78, werd hij opnieuw populair. Dat kwam door NOS Radio Tour de France. Toen haalde hij opeens de top 40.
1: Nou, ongekend,
0: ongekend inderdaad. En deze man die nam het op. Maar hij kon nog maar een paar woorden Frans. En dat was You Know I Love You, terwijl Tuchet je termen. Meer dan dat kon hij ook eigenlijk niet spreken op dat moment. Radio Spannenburg, dat is waar je naar luistert. Tijd geworden voor het weerbericht. We zijn een beetje aan de vroege kant.
1: Maar het weerkoortje is er gewoon.
0: Die is er gewoon. Ja, ik hoor het inderdaad. Fantastisch.
2: Radio Spannenburg.
0: Ja, weerbericht. Komt u maar.
3: Maandagochtend, dan kunnen we buien verwachten. En daarbij is kans op een klap onweer. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maakt het herfstachtige weerbeeld compleet. Langs het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard. En dan zijn er ook kans op windstoten. 65 km per uur kan aangetikt worden. Temperatuur ligt rond de 17 à 18 graden. Tijdens buien dan daalt de temperatuur een paar graden. Maandagmiddag dan trekken er ook nog buien over het land. Lokaal met een klap onweer. En wanneer het een tijdje droog is, dan kan de zon nog even doorbreken. Veel zal het alleen niet heel veel voorstellen. De wind die is maandagmiddag matig tot vrij krachtig. Vlagerig ook uit het zuidwesten tot westen. En langs het IJsselmeer waait het nog steeds krachtig. Uiteindelijk 18 graden maximaal als temperatuur op de maandag. Maandagavond dan neemt het aantal buien af. Worden zo dus ook wat minder fel. De wind is matig van kracht. En de temperatuur daalt in de nacht naar dinsdag naar 16 graden. Lokaal kan er ook nog een mistbank ontstaan. Dinsdag is het in de ochtend droog met wolkenvelden en wat zon. Plaatselijk kan het aan het begin van de ochtend mistig zijn. En er zou nog een laatste bui kunnen vallen, maar dan is dat ook daarnaast ook gewoon klaar. In de middag is het zonnig en blijft het droog door 20 graden en er staat een matige westenwind. Dinsdagavond gaat het flink... je wou haar zeggen regenen, maar de zon gaat flink schijnen dinsdagavond. Helder avond dus, heerlijk weer. Maar de zon gaat al wat sneller onder, dus het wordt ook snel wat frisser. 15 tot 17 graden dinsdagavond. In de nacht naar woensdag dan daalt de temperatuur. In het binnenland naar 11 tot 14 graden en aan de kust 17 graden. Woensdag ontstaan er bij ons in het noorden een paar lichte buien. En dat terwijl het in het zuiden en oosten overwegend droog is. Met in de ochtend enkele mistbanken. Af en toe schijnt de zon woensdag en dan wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Donderdag is er vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Het wordt 20 graden bij ons in het noorden.

0: Vrijdag is het wisselvallig weer met wolkenvelden, enkele buien tussendoor wat zon. En bij een overwegend matige westenwind wordt het zo'n 21 graden. Dan het komende weekend, dan blijft de wind uit het westen waaien. Dan zouden er nog een paar buitjes over de Noordzee aangevoerd kunnen worden. Maar het is eigenlijk veelal droog en er is ook ruimte voor de zon. En dan wordt het zo'n 20 graden.
1: Hartstikke mooi. Gaan we even kijken naar de weerspreuk van deze week.
0: Is het 1 september heerlijk weer? De herfst zal mooi zijn, evenzeer.
1: Hij sloeg weer helemaal nergens op.
0: Nee. Wat wordt het dinsdag? Oh ja, dinsdag wordt mooi weer.
1: Dus?
0: Nou ja, dan zal het een prima herfst dus zijn.
1: Mooi.
0: Het zal.
1: Dan houden we daarbij zometeen in Afslag Maandag.
0: Hebben we een nieuws uit de regio. Veel ratten momenteel in de provincie. De rattenbestrijders hebben het er maar druk mee. En volgende week wordt er gefietst voor het goede doel. Dit is het goede doel.
1: Nee, deze week kwam wel bekend dat Dolly Parton is overleden. Nou ja, we zijn al veel uur op de Nederlandse radio. Ja. Wij doen ook even mee. Maar wel een duet natuurlijk met Kenny Rogers. Ja. Idols in the Stream. Straks ook het goede doel, speciaal voor Ronald. Alleen voor Ronald dan, hè. De rest van luisteraars radio uit.

0: Oké, okay, nou, van het goede doel. Speciaal voor Ronald in dit geval. Ben je er blij mee geweest?
1: Zeker.
0: Nou, daar ben ik blij mee. Dan gaan we naar het nieuws. Mijn draaiboek lag een kilometer verderop, maar ik heb inmiddels alweer. We gaan naar Swinfun.
2: Ja, want bij het sportcomplex in Jouren, daar heeft zondagmiddag een ernstig incident plaatsgevonden. Over de toedracht van dat incident is op dit moment nog niets bekend. Hulpdiensten die zijn om 3:30 ter plaatse gekomen. 2 ambulances, meerdere politieeenheden werden met spoed ingezet om hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de situatie was er ook een traumahelikopter opgeroepen. Het sportcomplex is niet ontruimd en verdere informatie over de toestand van het slachtoffer of de oorzaak van het incident is op dit moment ook nog niks bekend.
0: In Friesland wordt er momenteel opvallend veel ratten gesignaleerd. Rattenbestrijder Albert Hofstra uit de Akma Rijp die spreekt zelfs van een plaag. En volgens hem komen de dieren door de aanhoudende droogte massaal af op boerderijen waar volop voedsel te vinden is. Hofstra gebruikt geen gif, maar bestrijdt de ratten met een luchtbux en een warmtecamera. In sommige nachten schiet hij wel 70 ratten, net zoveel als hij vorig jaar soms in een hele maand tegenkwam. Alleen al afgelopen maand liep dat aantal op ongeveer tot 500. De bestrijder verwacht dat de overlast voorlopig nog wel even aanhoudt.
2: De politie die is op zoek naar getuigen van een poging tot een bedrijfsinbraak aan de Midstraat in Jouren. Die inbraakpoging die vond plaats in de vroege ochtend van donderdag 27 augustus rond 4:30. Volgens de politie waren daar minimaal 2 personen bij betrokken. Mogelijk zijn ze na de mislukte inbraak weggereden in een lichtgekleurde Volkswagen Golf. Die zou dan richting de sportvelden zijn gereden. De politie die vraagt mensen die tussen 4 en 5 uur 's nachts iets verdachts hebben gezien of gehoord hebben, zich te melden. En ook camerabeelden, foto's of andere informatie kunnen helpen bij het onderzoek.
0: En volgende week zaterdag stapt Ronald Kleinster uit Heerenveen op de fiets voor een bijzondere uitdaging. Hij rijdt de Elfstedentocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar Parkinson. Met de actie wil hij aandacht vragen voor de ziekte waar zijn vrouw mee te maken heeft. Ronald die hoopt met zijn tocht niet alleen zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen, maar ook meer bewustwording te creëren voor de impact van Parkinson op patiënten en hun naasten.
2: Meer nieuws op onze website rtvspannenburg.nl of download onze app. Daarin beelden van het Shanty Festival van afgelopen zaterdag. Daar deden 3 Friese Shanty-koren aan mee en eentje zelfs helemaal uit Harderwijk.
0: Kijk eens aan.
2: Ja, het was een gezellig gebeuren daar.
0: Dat is mooi. Zometeen,
2: straks gaan we het hebben over het trio Veldbergen die naar Balk komt.
0: Hier is de muziek van Keen. Dit is Somewhere Only We Know.

0: Oh, heerlijk. De Moody Blues naam, just a singer. En dat tussen haakjes staat dan weer netjes in een rock'n'roll band. Nou, dat is mooi.
1: Details.
0: Wat zei jij?
1: Hele belangrijke details.
0: Ja, dat vind ik ook. Zo meteen. Nee, we hebben nog een gewoon bericht.
1: Ja, we beginnen nog. Ja, ik had het Veldbergen trio, had ik nog beloofd. Ja. Die komen naar Brehoes. En dat is de kerk aan de Van Zinderenstraat. Vrijdagavond 4 september als onderdeel van de concertserie Muziek aan de Luts. Nou, dat trio dat bestaat uit klarinetiste Nicole van Jaarsveld, hornist Henk Veld en pianiste Angelique Heemsbergen. En samen brengen ze het programma Duitse Virtuozen.
0: Ja, mooi.
1: Met onder andere werken van Rijn Jenner en Solbeck. Daarnaast klinkt een horensolo van Frans Strauss en worden de lyrische legenden van Dvorak uitgevoerd. Het concert dat is vrijdagavond om 8 uur. Gratis toegang, maar wel een collecte na afloop.
0: Oké. Okay. En dan nu wel zometeen.
1: Straks in Afslag Maandag. Sint-Johannescha en Rotsterhoude. Die staan zaterdag samen in het teken van het Abe Schipkop Straatfestival. Komt allemaal muziek en bijzondere activiteiten. En vanaf vrijdag verandert Sloten, maar ook de regio Gaasterland, in een bijzondere openluchtgalerie. Want maar liefst 33 beschilderde olifanten die maken deel uit van de internationale Elephant Parade. Allemaal olifanten.
0: Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we weer. Dit zijn The Cure. Boys Don't Cry. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 256, die van 30 en 31 augustus 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Zometeen gaan we naar het Abe Shipkop Straatfestival, de TCG-beurs in Jouren en de Elephant Parade Slotan.
3: Wat een drukke week wat dat betreft, met alle evenementen.
2: Ja.
3: Afslag Maandag met de goede muziek voor de nieuwe werkweek. Zometeen Razy, Lay Your Love on Me. Hoor je naar Whitesnake? Here I go again.

0: Bijna 10 minuten over het 9. Afslag maandag. Racing. Ja. En we gaan naar de feesten en partijen voor de komende week.
1: Ja, Sint-Johannes en Rosterhouden die staan zaterdag 5 september volledig in het teken van het Abe Sipkop Straatfestival. Verspreid over 15 podia zijn optredens die van band, artiesten, orkesten, zanggroepen, theatergezelschappen. Enfin, er is veel te doen. Het programma varieert van blues en Friese muziek tot theater, acrobatiek en optredens van basisschoolleerlingen uit beide dorpen. Onder andere meer Roots in Blues, Four Roses, Flower Power, Jeugdorkest Excelsior uit Oosterhouden, Grientje Kinsma, Orne de Jong, Julian, Zanne M en theatergezelschap Nochtans en Willen zijn van de partij. De dag die wordt afgesloten met een feestavond op de Dorpsvinnen met live muziek van Rouser en DJ Rootboy.
0: DJ Rootboy is in the house.
1: Hij wel.
0: Dan gaan we naar de TCG-beurs.
1: TGG. Ja, het is Training Card Game.
0: Oh, staat het daarvoor?
1: Jazeker.
0: Dus dat zijn de Pokémon-kaarten.
1: Ja.
0: Yu-Gi-Oh! Hebben ze het ook over. Ja. Wat is Yu-Gi-Oh! Eigenlijk?
1: Dat was ook zo'n tv-serie van vroeger.
0: Zo'n Japanse televisie? Oké. Ja, dat is allemaal helemaal hot and happening. En die kaarten kosten ook soms duizenden euro's, toch? Als je een hele goede in één hebt.
1: Inmiddels wel, ja. Je kan er wel goud geld mee verdienen.
0: Ongekend. Het is eigenlijk gewoon een keiharde belegging, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, mocht je van die dingen hebben en je wil ze ruilen, dan kun je dus naar de TGG-beurs. TGG-beurs in de...
1: Nou, dat is belachelijk te maken. Dat is niet de bedoeling. Wat is wel een serieus iets?
0: TGG-beurs. In het Haske in Jouren, dat is deze zaterdag. Dan kun je dus kaarten ruilen, kopen en verkopen. En daarnaast zijn er accessoires en andere verzamelartikelen daar verkrijgbaar. Beurs gaat open om 9:30, duurt tot 16:30. €5 is de entree. Maar heeft u een kind tot en met 4 jaar, dan mag hij of zij gaat dus naar binnen. En de kaarten kun je gewoon aan de deur kopen, hoef je niet online van tevoren te bestellen. Kun je ook betalen met een TGG-kaart.
1: Dat is allemaal mooi wezen.
0: Ja. Een TGG-kaart ter waarde van €5.
1: Zeker. En dan 4 september, dan verandert Sloten en de regio Gaasterland in de bijzondere openluchtgalerie. Maar liefst 33 kleurrijke beschilderde olifanten. Die maken deel uit van de internationale Elephant Parade. 11 beelden zijn te vinden in Sloten, terwijl de overige kunstwerken verspreid staan door de hele regio. Bezoekers die kunnen de olifanten ontdekken via wandel, fiets, auto en zelfs de vaarroutes. De Elephant Parade die stond in 2006. Ontstond hij nadat initiatiefnemer Mark Spitz, zou de familie wezen van Frits Spitz? Je weet het niet. In Thailand een jonge olifant ontmoette en daardoor de landmijn een voorpoot had verloren. En sindsdien vraagt het project wereldwijd aandacht voor de bescherming van de bedreigde Aziatische olifant. Een deel van de opbrengsten die gaan naar de natuur- en dierenwelzijnsprojecten. De tentoonstelling is een initiatief van de ondernemersvereniging Sloten. En aanjagers sletten me maar in het kader van 600 jaar stadsrechten van Sloten. De Elephant Parade is van 4 september tot en met 25 oktober dagelijks voor niks te bezoeken.
0: Gratuit.
1: Ik ben dol op gratis.
0: Ja. En met een belangrijke boodschap dus.
1: Ook dat nog.
0: Zometeen hebben we nog meer feesten en partijen.
1: Ja, feestweek Koudum staat erop. The Night of the Beans, zeepkistenrace natuurlijk. En van rock tot roll festival.
0: Zometeen na Nelly Furtado. Powerless. Say what you want.

0: Halloween, Tie Your Mother Down.
1: Lekker.
0: Wij gaan stiekem even buiten de gemeentegrenzen van de gemeente De Vries. Maar we gaan naar Koudum en zometeen naar Heerenveen. Want ook buiten de regio gebeuren wel eens wat dingetjes. Waarvan je denkt, oh, nou, leuk om naartoe te gaan.
1: Ja, we gaan even naar Koudum. Daar is de feestweek. Begint namelijk op zaterdag 5 september. Om 1 uur, dat is met een officiële opening op de nieuwe locatie, namelijk het Dobberterrein. En voor kinderen is er een timmerdorp dat plaatsvindt op 5, 7 en 8 september. Kinderen uit groep 4 tot en met 8 die bouwen in groepjes hun eigen creaties. Op dinsdag beoordeelt de jury de bouwwerken. Vanaf 4 uur daar zijn de bewoners welkom, of inwoners welkom, met, in ieder geval om die resultaten te bekijken, waarna om 4:30 de prijsuitreiking gaat plaatsvinden.
0: En zaterdagavond, dan is ook meteen een van de hoogtepunten, namelijk de Night of the Bientjes. Het thema van het jaar is Sjongend de Tjerke Uut. Muzikant uit Koudum en omgeving, die brengt dan allemaal bekende nummers die passen binnen dit knipoogthema. Van K3 tot de Beach Boys, het repertoire is breed en verrassend. Dus kom allen is hun oproep. Vanaf 8 uur kosten €10.
1: En dan zondag 6 september, dan verandert de haven van Koudum in een raceparcours voor de jaarlijkse zeepkistenrace. Vanaf 2 uur dan gaan de deelnemers in verschillende categorieën op baan met de zelfgebouwde zeepkisten. En naast de snelheid let de jury ook op de originaliteit, het ontwerp en de uitstraling. Wil je inschrijven? Dan kan dat via feestweekkoude.nl. Na afloop van de wedstrijd gaat het feest verder met karaokeavond bij Spoorzicht.
0: Het is maar goed dat we dat niet op de radio gaan uitzenden.
1: Ik ben dol op karaoke.
0: Ja, het is wel heel gezellig.
1: Ik wil dat ooit eens een keer doen.
0: Totdat de buren het vervelend beginnen.
1: Totdat de buren het vervelend vinden, ja.
0: Dan gaan we naar het Van Rock tot Roll Festival in Heerenveen. De Nieuwstraat in Heerenveen die vormt zaterdag het decor voor de 15e editie van dit festival. Vanaf 6 uur 's avonds tot de klok van 1 uur 's nachts optredens van The Four Roses, Junkyard Dogs en Lucas. The Four Roses die brengt bekende pop- en rockcovers van onder meer The Cranberries, Bon Jovi, Kings of Leon, Harry Styles en Maneskin. Junkyard Dogs die speelt allemaal stevige rockklassiekers van onder andere ZZ Top, Queen, AC/DC en Mother's Finest. En Lucas die sluit af met hardrock nummers van bands als The Foo Fighters, Volbeat, Motorhead en Pearl Jam. En dan tussendoor komt Heavy P nog langs.
1: Ja. DJ Heavy P. Misschien leuk om straks wat van Queen te gaan draaien.
0: Ja, we kunnen nog iets van Queen gaan draaien.
1: Hebben we al gedaan.
0: We kunnen ook AC/DC kiezen.
1: Dat is ook leuk. ZZ Top ook. Ja.
0: Maar in ieder geval, als je van die muziek houdt, kun je daar dus zaterdagavond heen.
1: Wat kost dat?
0: Gratis. Gratis entree.
1: Oké. Okay. De band is ook stil geworden.
0: Ja. Leren, maar ze moeten een beetje rustig aan doen, want we gaan naar de volgende plaat van dit
1: ja, laat ik ga eens even aankondigen dat we straks nog aan het weerbericht gaan. En zoals je zei, het is een enorme mengelmoes. Dus ik hoop dat we daar nog wat moois uit weten te pompen.
0: Nou, we gaan het zo meteen mee maken.
1: Nou, daar komt de band weer.
0: Ja, snel weg. Snel naar de Supreme.

0: was de ILO, Living Thing.
1: Wij kijken naar de hygrometer. Heet dat ding een hygrometer? Nee, de barometer. Ik denk gewoon, zeg ik nou, de hygrometer is de vochtigheid. Die wil ik ook wel zeggen.
2: Nee,
1: 78%.
2: Nee, is niet nodig. En luchtdruk is ook niet nodig.
1: 1009 is die.
2: Is niet nodig.
1: Nee?
2: Nee.
1: Dat is toch wel een interessant feitje.
3: Radio Spannenburg. Weerbericht.
1: Verdere details, Erik de Boer.
2: Maandagochtend kunnen we buien verwachten en daarbij is de kans op een klap onweer. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die maakt het herfstachtig weerbeeld helemaal compleet. Langs de IJsselmeer is de wind krachtig tot hard en met windstoten tot 65 km per uur. De temperatuur ligt rond de 17 graden en tijdens buien dat temperatuur een paar graden. Maandagmiddag trekken buien over het land, lokaal met onweer. Wanneer het een tijdje droog is, dan kan de zon even doorbreken. Er staat een matig tot vrij krachtige en vlagerige wind uit het zuidwesten tot westen. En langs de IJsselmeer waait het krachtig, het wordt 18 graden. Maandagavond neemt het aantal buien af en wordt het ook flink minder fel. De wind is matig en de temperatuur die daalt naar 16 graden. In de nacht naar dinsdag komen bij ons in Friesland nog enkele buien voor. In het binnenland zijn droge periodes met lokale wat buitjes. Af en toe klaart het op en de minima liggen rond de 15 graden in onze regio. En lokaal kunnen ook nog wat mistbanken ontstaan. Dinsdag dan is het in de ochtend droog met wolkenvelden en wat zon. In de middag zijn veel zonnige perioden. Blijft droog, het wordt ongeveer 20 graden en er staat een matige westenwind. Dan de avond. Gaat op meer plaatsen de zon wat even schijnen. Het is dan heerlijk weer. Maar de zon die gaat snel onder. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dan is namelijk ook wat frisser. In de nacht naar woensdag dan daalt temperatuur in het binnenland naar 11 tot 14 graden. Aan zee is de graad of 17. Woensdag ontstaan in het noorden en westen enkele lichte buien. In het zuiden en oosten is het overwegend droog. Met in de ochtend enkele mistbanken en in de middag lokaal een bui. Af en toe schijnt de zon en het wordt 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de zee is de wind vrij krachtig. Donderdag dan is er vrij veel bewolking.

0: Walking met van tijd tot van tijd tot. Joei, dat is zo'n voorbekker is het.
1: Tijd tot tijd.
0: Van tijd tot tijd. Van tijd tot tijd wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden en 21 à 22 graden in het zuiden. Vrijdag wisselvallig. Wolkenvelden, enkele buien, tussendoor wat zon. Bij een overwegend matige westenwind wordt het 21 graden. En het weekend, dan blijft de wind westelijk. En dus kunnen we nog wat buitjes gaan verwachten vanaf de Noordzee. Maar de droge periode die overheersen en het is ook ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden.
1: Ik vind de avonden ook nog zo warm. Ook nog steeds 17, 18 graden momenteel.
0: Nog wel.
1: Half 10 s'avonds.
0: Nog wel.
1: Dan is de zon al een uur onder en dan is het nog steeds warm.
0: Nog wel.
1: Nog wel, ja.
0: Nog wel.
1: Ja, denk, zal er een horrorwinter komen?
0: Nee, maar ik denk dat het wel lekker wordt. Weet je, het mag voor mij wel een paar graden vriezen.
1: Nu al?
0: Nee, straks. Oh, straks. Jij hebt over de winter nu.
1: Ja, dat is waar. Ja. Wij gaan door.
0: Ja, Amsterdam Live in de kroeg gaan we het straks over hebben. Een koffieochtend met Irene of in
1: nee,
0: Irene.
1: Nee, in het dorpshuis van Wiekel is
0: ja,
1: het.
0: Dat snap ik. Maar voor de luisteraars even een spannend momentje. Die denkt van, hey, we gaan koffie drinken bij Irene.
1: Koffie drinken.
0: Bij Irene Moors. Just Right in Lemmer, Jan de Vries in Heerenveen, een lezing van Eshan Momentzada en Swim to Fight Cancer. Dat allemaal zometeen.
1: Na de muziek van Ben Kramer.

0: Bruno Mars en Treasure op Radio Spangenburg. Daarvoor de Dancehall Days van Wang Chang.
1: Wang Chang.
2: Wang Chang.
0: Wij gaan naar de uitgangstips voor de komende week.
1: Ja, donderdag 3 september doet het nieuwe concert Amstel Live in de kroeg Jaure aan. In Café de Stam aan het Douwe Egbertsplein 3. Komen de sfeer van de Bruine Kroeg en live muziek samen. De deuren openen om 6 uur. Het live programma begint om 8 uur.
0: Dan gaan we naar Dorpshuis Irene in Wickel. Dinsdag 1 september is daar de koffieochtend. Die begint om 9:30. En de gastspreker van deze keer, dat is Heidi van Buurtzorg op Paard.
2: Heidi.
0: Hey, Heidi ho. Bezoekers zijn welkom voor een informatieve ochtend. Onder het genot van een kop koffie dus. Want ja, anders was het geen koffieochtend.
1: Ja, en de informatie Just Right die treedt op zaterdag 5 september om 3 uur op in Cirque on the Dock in Lemmer. Trio bestaat uit Jacobien en Simone op zang en Roel op gitaar. Sinds 2019 brengen zij de bekende nummers in een eigen akoestische stijl. Op het repertoire staan onder andere liedjes van Sting, Bluff, Clouseau, Stevie Wonder, Bertolf, Fleetwood Mac, Doe Maar en The Beatles. Door hun eigen arrangementen geven ze ook bekende nummers een nieuw geluid.
0: Ja. De Britse singer-songwriter Jan de Vries die verzorgt woensdag een muzikaal optreden in het Senior Café in de bibliotheek van Heerenveen. Jan de Vries die schrijft en zingt in het Bils. Met persoonlijke teksten, warme melodieën en gitaarbegeleiding weet hij veel luisteraars te raken. De muzikant die bracht in 2013 het album Sieleroersel uit en won in 2022 de Beeldse Cultuurprijs. Om te optreden begint om 10 uur in Heerenveen, dus de bibliotheek daar toegang 2 euro.
1: In de bibliotheek van Jaure, daar is woensdag 2 september een biepcafé met Eshan Momenzada. De bijeenkomst begint om 10:30 's ochtends. Eshan die vluchtte als kind met zijn familie uit Afghanistan. Na een reis van ongeveer 6 jaar via onder andere Pakistan en Oekraïne kwam het gezin in Nederland terecht. Tegenwoordig is hij eigenaar van Sportstal Kicks Sports in Oude Haske en tijdens de lezing vertelt hij over vluchten, opnieuw beginnen, doorzetten en kansen benutten. Kickboksen speelde daarbij altijd een belangrijke rol. Toegang kost je niks, aanmelden is niet mogelijk. Belangstellende wordt geadviseerd gewoon op tijd aanwezig te zijn, want het aantal plaatsen beperkt en vol is vol en dan bent u buiten de lul.
0: Nou, zo is dat. En de laatste, zondag 6 september, dan vindt het evenement Swim to Fight Cancer Heerenveen plaats. Dat is bij het recreatiegebied De Heide. 'S Middags om 2 uur begint die zwemtocht en deelnemers die laten zich sponsoren door familie, vrienden, collega's of hun buren om geld in te zamelen. En de opbrengst die komt volledig ten goede aan onderzoek naar kanker. Met als doel een toekomst waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.
1: Klopt. We hebben een verhuisberichtje.
0: Verhuisberichtje.
1: Want we hebben een nieuw e-mailadres. Niet meer info@radiospannenburg.nl gebruiken. Maar pas het allemaal even aan naar nieuws@rtvspannenburg.nl. Nogmaals, nieuws@rtvspannenburg.nl. Daar kunnen al die berichten heen. Tips, nieuws, alles.
0: En wat dan als ik dwars ben en ik mail toch naar info?
1: Ja, dan komt die alsnog bij ons terecht. Maar binnenkort gaat het een keer gebeuren dat die uitgaat.
0: Nokkie, nokkie.
1: Dus nieuws@rtvspannenburg.nl, daar komt die aan.
0: Ja. Over 14 minuten dan slaat de klok 10 uur. En dat betekent dat het nu tijd is geworden voor het leukste kwartier van de Nederlandse radio. Met zometeen de uitsmuiter en bonusmateriaal. Die Deutsche Polka.
1: Ja, eraan. En download de app.
0: Nou, het leukste kwartier van de Nederlandse radio met de Bellstars nu.

0: Daft Punk, One More Time. Hebben die lui ooit wel eens hun helm afgezet? Is wel zo?
1: Nee, volgens mij. Nou, ik weet het niet.
0: Ik vraag me hardop af.
1: Toen zijn ze een keer uit elkaar gingen. Hij is in een videoclip toen die helm een keer afgedaan. Maar het volgens mij was niet echt volledig in beeld. Ik weet het niet 100% zeker.
0: Nee.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nee. Zo, goedendag even. Hier is stichtelijk woord, Erik de Boer.
1: Ja, heb je nou zelf voor dit programma kunnen mailen? nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nou het geweest, dan is dat een enorme...
2: Schande.nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Je kunt al 4 weken dat auto luisteren of iedere maandagochtend tussen 8 en 10 op het Brazil.
0: Wat zeg jij?
1: Ja, precies. Wat met je haast?
0: 4 weken.
1: Ja, 4 weken.
0: Ja, we moeten inderdaad door.
1: Ja, dan is dat een enorme schande.nl. Je kunt het 4 weken dat auto terugluisteren aan ons iedere maandag op Spannenburg. Ja, precies.
0: Wij gaan naar de uitsmijter, de plaat om de nieuwe week goed mee te beginnen. Of eigenlijk om de zomer mee af te sluiten. Want ik heb nog een zomerplaatje gevonden. Erik die heeft de playlisten voor volgende week al klaarstaan. En de zomerplaten gaan wij van afscheid nemen. En terecht trouwens.
1: Ik heb de zomerplaten uitgeschakeld. Ja. Die zijn er volgend jaar weer.
0: Volgend jaar gaan we weer van start.
1: De eerstvolgende playlist aanpassing is met kerst.
0: Mooi, dan kunnen we die op de agenda zetten. En de afsluitende zomerplaat, dat is de uitsmijter van deze week. Dat is de Under the Mango Tree. Van de Mango Kings.
1: Ja.
0: Nou, ik dacht, dat is wel even lach om even eens een keertje te doen.
1: Dat is leuk, ja.
0: En die Meijerhofne, wenn die Bayern feiern, dat ruimt ook nog. Dat is die Ausschmeiter.
1: Die Ausschmeiter.
0: Ja. Goed. Nou, en maak er een mooie week van. Volgende week zijn wij er weer. Nou, de Rijhoofd Spannenburg, hè.
1: Hou hier, hou maar.
0: Ja. Oh, dit is toch lekker.
1: Ja, tot volgende week.
0: Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: boord op het Tjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Overoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekre zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Ien Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerrige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. De gest is Speaker Hut. Sneum om 10 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.